0: Dan schouder aan schouder, ik kijk even opzij. Die blik in jouw ogen zegt alles voor mij.
1: De wereld ligt open, kansen genoeg. Wie bang is voor

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Toen je dacht, ik word gedragen, moest je sjouwen. Toen je dacht, het is even slikken, moest je kouwen. Toen je dacht, ik wil wel stoppen, juist beginnen. En net toen je naar buiten wou, naar binnen. Toen je dacht, het is me te veel,

werd het slechter. En toen je dacht, ik geef het op, bleek je een vechter. Toen je dacht een realist te zijn, een dromer. En toen je dacht, nu wordt het winter, werd het zomer. Toen je dacht, het wordt gebracht,

0: ik alles draai.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

een enorm succes. Overal foto's en aanplakbiljetten. Onderweg naar het hotel dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel mee zit. En daaruit ontstond dit

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
2: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
1: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
3: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
1: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: alle amore.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Kom langs bij De Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM met het regio nieuws.
5: Goedemorgen. De Universiteit Utrecht blijft vandaag de hele dag dicht door de grote brand in een datacentrum in Almere. De toegangspassen en digitale systemen van de onderwijsinstellingen werken door de grote brand niet zoals het zou moeten. Daardoor kunnen medewerkers en studenten de werk- en studieruimtes niet in. Ook kunnen de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen niet geboden worden, laat de UU weten. De gemeente Utrecht heeft 1,8 miljoen euro meer uitgegeven aan onhandelbare jongeren. Dat noemt de gemeente onwenselijk, maar zegt dat er door een tekort aan passende jeugdzorg soms geen alternatief beschikbaar is. Meerdere Utrechtse jongeren zijn de afgelopen 2 jaar buiten reguliere zorginstellingen geplaatst. Ze kwamen terecht in intensieve 1-op-1 trajecten op bijvoorbeeld vakantieparken of campings. En dat kostte de gemeente flink. Om hoeveel jongeren het precies gaat, wordt om privacyredenen niet gezegd. En dan denk je rustig even boodschappen te doen, staat er in één keer een DJ te draaien tussen de chocolademelk en de chips. Dat gebeurde gisteren in een supermarkt op het Utrecht Science Park, waar de universiteiten dus zitten. DJ Lisa Korver stond daar te draaien. Een opkomende naam in de dancewereld. En ja, hoe klonk dat dan?
6: Make some noise, we got Lisa Korver!
7: En waarom op deze unieke locatie?
8: Nou, ik denk omdat het heel goed werkt. Omdat veel van de mensen die naar mijn shows komen uit Utrecht komen en studenten zijn. Dus ik voel gewoon een hele grote affiniteit met universiteiten, studenten.
5: De studenten vonden het leuk, want de supermarkt stond al snel vol met dansende mensen. Eén student was wat teleurgesteld. Hij kon niet bij de smeerkaas. Wil je de hele video zien? Die staat op de socials van RTV Utrecht. Het weer dan. Het is een heerlijke dag vandaag. 18 à 19 graden. Het is droog, maar het is af en toe wel wat bewolkt.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Kom langs bij De Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
4: Non-stop.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
5: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
4: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
6: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
4: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

mooie einde van het liedje altijd. Je hoeft niet naar huis vannacht. Marco Borsato hoor je hier bij Bingo FM. Het is vrijdag 8 mei 2026. De volle vrijdag. Goedemorgen. Met om te beginnen 2 uur lang informatie uit de stad Utrecht en heerlijke muziek.

Suzanne Freek in de verleden tijd. Goedemorgen allemaal, fijn dat je erbij bent bij Bingo FM. Het is vrijdag, het is een beetje grijzig. Hè? En heel misschien gaan we een beetje de zon zien en dan komen er weer wolkenvelden. Dat is een beetje het ding wat we vandaag meemaken. Stond een klein kwartiertje geleden nog een kleine file bij Utrecht-Noord, maar die is er lekker opgelost. Dus lekker fileloos op dit moment. Heerlijk op deze vrijdag, meestal op de vrijdag. Het blijft droog bij een zwakke tot hooguit matige noordoostenwind 2. En eigenlijk een oostenwind meer hoor, 2. En dat is het dan. Heel misschien kan er een spettertje uitvallen, maar dat is dan ook echt heel misschien. Gaan een graadje of 18 aantikken, dat is de verwachting. En heel af en toe, dan kun je de zon zien, maar het is vooral wolkenvelden. Nou, wat er deze komende dagen qua weer is, dat hoor je zo tegen 9:30. Laten we maar lekker doorgaan met muziek. Fijn dat je erbij bent. Hier is Robert van Emmen samen.

uit samen thuis. Als je dat dit weekend een beetje in je achterhoofd houdt, dan ben je nog op tijd voor Moederdag. Moederdag! Het is de schoonste dag van het jaar. Van wie is dat? Ik heb dat al zo lang in mijn hoofd. Vroeger zong ik dat van mijn moeder. Maar waar komt dat van? Aankomende zondag, hè? Ik hou het maar even voor je neus. Koop iets liefs. Of wees gewoon lief voor je moeder. Maar wees altijd lief voor je moeder. Hè. Lang leven alle moeders, maar dat even terzijde. Willem in de kinderziekenhuis. Die heeft een rijdende bibliotheek gekregen deze week. De bedbieb. Vanaf nu gaan vrijwilligers 2 keer per week met een boekenkar langs de bedden. En Sharon Dijksma, onze burgemeester, die opende van de week de bedbieb. En ze las daarbij voor uit haar favoriete kinderboek. Rupsje nooit genoeg. De bedbieb is een samenwerking tussen Bibliotheek Utrecht en het WKZ. En is mogelijk gemaakt door het UMC Utrecht en Wilhelmina Kinderziekenhuis Foundation. Fantastisch. Hartstikke leuk. Kunnen kinderen even vergeten dat ze iets onder de leden hebben, om het zo maar eens te zeggen. Dankzij de bedbieb kunnen kinderen die bij ons in het ziekenhuis liggen hun favoriete boeken blijven lezen. En dat is belangrijk, zegt Jorien Huisman. Zij is directeur van het UMC Utrecht en Wilhelmina Kinderziekenhuis Foundation. En Dijksma, onze burgemeester, die sloot zich daarbij aan. Met de bedbieb kunnen kinderen die ziek zijn en niet zo makkelijk naar de bibliotheek kunnen nieuwe boeken uitzoeken vanuit je ziekenhuisbed. En zo kan ieder kind de magie van lezen ervaren, op reis gaan en even helemaal weg zijn uit je eigen omgeving. Dus daarom geweldig dat deze samenwerkingen zijn gestart. Dit staat met een heel aantal mooie foto's met Sharon Dijksma en de kinderen die lekker aan het lezen zijn en boeken willen lenen. En het karretje met die boeken erin op de pagina van Duik. Goed initiatief. Lekker positief nieuws. Vind je niet? Hier is Wolter Kroes, Route Soleil.

Acaciastraat in Ondiep. Die krijgt van de zomer een nieuwe inrichting. De straat die wordt ingericht als fietsstraat met rood asfalt, meer groen en maximum snelheid van 30 km per uur. Dat is net zo hard als een gemiddelde auto binnenkort. En 3 parkeerplaatsen minder. Nou, kijk eens aan. Acaciastraat, dan weet je dat. De bewoners die zagen de straat in 2024 ook al open liggen vanwege werkzaamheden aan het riool. Nou, volgens de gemeente begint deze keer half augustus en duurt het ongeveer tot half oktober. En de ondergrond die heeft namelijk voldoende tijd gehad om stevig te worden voor de definitieve bestrating. Dat zijn van die dingen, dat rode asfalt. Dat weet je wel of dat weet je niet. Niet alleen het asfalt verandert, de gemeente wil ook meer groen dus toevoegen aan de Acaciastraat. Er komen nieuwe plantvakken en er worden bestaande boomvakken vergroot. En de huidige planten worden vervangen door nieuwe plantingen. Een aantal bewoners die onderhoudt nu al zelf hele kleine tuintjes rond die bomen. En de gemeente zegt daar rekening mee te willen houden. Vraagt bewoners om contact op te nemen, zodat ze daar afspraken over kunnen maken. Nou, hoe leuk is dat? Verdwijnen trouwens 3 parkeerplaatsen bij de afvalcontainers tegenover het Leger des Heils. Dat gebouwtje, dat ken je waarschijnlijk wel of niet. Maar dat is een gebouw wat er al heel lang staat. Buurtbewoners die kunnen het voorlopige ontwerp van de nieuwe inrichting gaan bekijken tijdens 2 inloopmomenten. Dat kan maandag 18 mei aanstaande en woensdag 27 mei aanstaande. Beide dagen tussen 3 en 6 uur. Je kunt een tekening zien van die herinrichting van de Acaciastraat als je even gaat naar de pagina van Duik, daar kun je dat berichtje vinden. Nou, het is wel weer een dingetje in Ondiep. En zo zie je maar weer, zo blijft er gewerkt worden aan de stad. Hier is een klein orkest, laat mij maar alleen.

van Tino Martin, de gevierde man. En daarvoor het Klein Orkest uit Utrecht en Laat Mij Maar Alleen. Ook al valt dat soms niet mee, een echt jaren 80 liedje. We gaan naar het nieuws met Guus Meeuwis, we leven nu. En met hem gaan we naar een klassieker straks na het nieuws. Die ga je zo horen. Hij is zo leuk.

0: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Bingo FM met het regio nieuws.
8: Goedemorgen. De Universiteit Utrecht blijft vandaag de hele dag dicht door de grote brand in een datacentrum in Almere. De toegangspassen en digitale systemen van de onderwijsinstellingen werken door de grote brand niet zoals het zou moeten. Daardoor kunnen medewerkers en studenten de werk- en studieruimtes niet in. Ook kunnen de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen niet geboden worden, laat de UU weten. De gemeente Utrecht heeft 1,8 miljoen euro meer uitgegeven aan onhandelbare jongeren. Dat noemt de gemeente onwenselijk, maar zegt dat er door een tekort aan passende jeugdzorg soms geen alternatief beschikbaar is. Meerdere Utrechtse jongeren zijn de afgelopen 2 jaar buiten reguliere zorginstellingen geplaatst. Ze kwamen terecht in intensieve 1-op-1 trajecten, op bijvoorbeeld vakantieparken of campings. En dat kostte de gemeente flink. Om hoeveel jongeren het precies gaat, wordt om privacyredenen niet gezegd. En dan denk je rustig even boodschappen te doen, staat er in één keer een DJ te draaien tussen de chocolademelk en de chips. Dat gebeurde gisteren in een supermarkt op het Utrecht Science Park, waar de universiteiten dus zitten. DJ Lisa Korver stond daar te draaien. Een opkomende naam in de dancewereld. En ja, hoe klonk dat dan?
9: Big surprise, we got Lisa Korver!
10: En waarom op deze unieke locatie?
11: Nou, ik denk omdat het heel goed werkt. Omdat veel van de mensen die naar mijn shows komen uit Utrecht komen en studenten zijn. Dus ik voel gewoon een hele grote affiniteit met universiteiten, studenten.
8: De studenten vonden het leuk, want de supermarkt stond al snel vol met dansende mensen. Eén student was wat teleurgesteld. Hij kon niet bij de smeerkaas. Wil je de hele video zien? Die staat op de socials van RTV Utrecht. Het weer dan. Het is een heerlijke dag vandaag. 18 à 19 graden. Het is droog, maar het is af en toe wel wat bewolkt.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Van de week die documentaire zitten bekijken. Meer dan Babi Pangang over Chinees-Indische restaurants in Nederland. En mijn vader vertelde vroeger al dat je de pinda-Chinees had. Pinda, pinda, lekker, lekker. En dat vond de regering in Nederland eigenlijk heel eng, al die Chinese mensen. Chinese restaurants, Chinees-Indische restaurants, die zijn tegenwoordig deel uitmakend van het immaterieel erfgoed van Nederland. Hè. De eerste mensen gingen uit eten in Chinees-Indische restaurants. Tenminste, het grootste gedeelte van de mensen. En uiteindelijk beginnen ze nu allemaal te verdwijnen. In Amsterdam is er geen eentje meer. In Nederland zijn er nog een heleboel, waaronder in Utrecht, maar een heel veel kleine dorpen houden die Chinees-Indische restaurants mee op. En heel lang is dat als Chinees eten min of meer afgeschilderd. Maar ook die Chinese mensen hadden zoiets van, nou, dat is een soort eigen variant van Chinees en Indonesisch eten. En dat heet Chinees-Indisch. En dat is dus het materieel. Even goed, want nogmaals, heb je wel eens echt Chinees of echt Indonesisch gegeten? Dat is totaal anders. Dus er is een hele eigen cultuur ontstaan. En daar ging die documentaire over. En een meisje die daar opgegroeid is, of een vrouw tegenwoordig. Een heleboel van die mensen die van die generatie houden nu op met Chinees-Indische restaurants. En wat is nou een beetje het idee van die Chinees-Indische restaurants? Vaak die gele borden met die rode letters, met veel goud, zwarte stoelen. Dat heeft van alles en nog wat qua waarde te maken. Ook die vissen die altijd in die aquaria zwommen. Het heeft allemaal een betekenis. En Wieteke van Dort die verbaasde zich erover in het figuur van Tante Lien over Nederlanders die suiker op de rijst deden. En zij zei, geef mij mijn nasi goreng. Nou, Chinees-Indische restaurants die verdwijnen langzamerhand steeds meer, maken plaats voor echte Chinese restaurants of Indonesische restaurants. Ja, en dat is echt totaal ander eten, hoor. Wat wij als Babi Panghang beschouwen. En wij denken dat het Chinese is totaal in elkaar gedraaid gerecht voor de Nederlandse smaak. Zo moet je het eigenlijk maar zien. Leuke documentaire, veel over te doen geweest. Want Rutte Wild die had wat lullige opmerkingen gemaakt naar die dame. En die dame begon meteen te schelden. Ja, ik word gediscrimineerd. En toen dacht ik, oh. Maar die documentaire zelf is hartstikke leuk om te zien. En het is inderdaad waar. Steeds meer Chinees-Indische restaurants houden ermee op. En er komen of sushi-tenten voor terug, of echte Chinese restaurants, of Indonesische restaurants. Ja, zo gaat dat, mensen. Zo zit de wereld in elkaar. Vriendin van mij, Marielle, die komt af en toe naar Utrecht. Die woont in Amsterdam en die zegt, oh, mag ik dan de echte Chinees bij jou bestellen? De ouderwetse Chinees. Want in Amsterdam kun je het gewoon niet meer krijgen. Bizar eigenlijk, maar goed. Ik heb Samuel Welten en de bankzitters voor je uitsloven. Ik heb Pierre van Damme, ik verscheur die foto. Hij heeft deze plaat opnieuw opgenomen. En een aantal mensen zijn er heel erg blij mee. Ik denk altijd bij mezelf, nou ja, Pierre mag het ook, want Pierre is familie van Koos Alberts. Andere mensen denken altijd, joh, doe wat nieuwe dingen. Maar goed, dat is mijn afwijking. Ik begin met Jeffrey Hees, mag ik de zon laten schijnen? Eerst even een keer op deze vrijdag, laat ik je dat weten, hè?

zal maar wel ten de bank zitten, zijn uitslover. Er gaat een telling plaatsvinden aankomende dinsdag. 16 gemeenten die gaan tellen. En Utrecht die heeft in de regio ook 120 tellenorganisaties. En die gaan dan dak- en thuislozen tellen. Ja, het klinkt een beetje gek, maar ja, het is natuurlijk om beter inzicht te krijgen hoeveel mensen in de regio Utrecht dak- of thuisloos zijn en in welke situatie ze leven. Die kennis is belangrijk om de bestaande aanpak van dakloosheid aan te scherpen en mensen beter te helpen. Dus dat klinkt altijd een beetje gek. En ik word er altijd een beetje kriegelig van. Dat heb ik ook met volkstellingen, weet je wel. Het is al zo oud als de mensheid, maar mensen vinden dat ook altijd een beetje vervelend. Nou ja, Hogeschool Utrecht en Kansfonds zijn in 2023 gestart met die tellingen. En ETHOS heet de telling. En dat staat voor European Typology of Homelessness and Housing Exclusion. Nou, vergeet dat meteen weer. Dat is echt wel een ingewikkelde zin. Maar bij die tellingen wordt dakloosheid gedefinieerd als een gebrek aan volwaardige huisvesting. En daardoor tellen ook mensen mee die nu vaak onder de radar blijven. Zoals de jongeren die bij bekenden op de bank slaapt. Of gescheiden vrouwen die overdag werken en de nachten in de auto doorbrengen. Dat gebeurt, hè. Maar ook kinderen, mensen boven de 65 en mensen zonder geldige verblijfspapieren ontbreken nu bijvoorbeeld in die statistieken. En het is belangrijk om ook die mensen in beeld te brengen, zodat we in de regio met elkaar verder kunnen werken aan oplossingen. Nou, organisaties die kunnen zich nog tot maandag aanmelden trouwens, als die eraan mee willen doen. En dat kunnen ze doen via een link. Dat kun je vinden op utrecht.nieuws.nl. En het is iets wat echt belangrijk is. Er wordt gevraagd aan kerken, moskeeën, woningcoöperaties, zorginstellingen, kinderopvang, organisaties, scholen, huisartsen en handhavers om mee te tellen. Ja, het is ook wel belangrijk. Aan de ene kant begrijp ik dat dakloze mensen het ook een beetje raar vinden. Dat kan ik me ook voorstellen. Maar het is ook beter om een heleboel mensen in beeld te brengen in die telling, die normaliter nooit in dit soort onderzoeken voorkomen. Dus. En het kan iedereen overkomen. Ik blijf maar zeggen, dakloosheid is niet iets wat niemand kan overkomen. Soms zijn er maar een paar dingen nodig en dan vallen een heleboel dingen weg en dan ben je in één keer dakloos of thuisloos. Dat kan gebeuren, hoor. Dus. Nou ja, ik ben benieuwd wat er hieruit komt. Tot maandag kun je aanmelden. Dinsdag gaat die telling plaatsvinden. En wat er verder met de uitslag gaat gebeuren, daar hou ik je van op de hoogte. Hier is Corrie Konings, Leven en Laten Leven, erover gesproken.

koningsleven en laten leven. Ik moest in één keer denken aan dit liedje en ik dacht, weet je wat, ik ga met Leo naar Del naar het nieuws. Met takken, takken, takken, takken, takken, takken, tot zo. Dat zeg ik. Dat zeg ik. Echt Utrecht, hè? Takken, takken, takken, takken. Nou, ga eens beginnen, man. Hallo, Leo.

0: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
3: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
2: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
4: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
2: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

leuk liedje was dat toch. En wat een leuk clipje. Gerspa Doel en ik neem je mee. Vrijdag 8 mei. Twee uur van de ochtendshow. Nog een uurtje informatie en heel veel lekkere muziek.

0: Ja. Oh man. Nee, Chris Bauer vanavond event, overdag event. Ik herken dat wel hoor. Ik spuugde vroeger ook niet in. Het komt nu gewoon niet meer voor. Maar ik kan me dat zo voorstellen. Vanavond event, Chris Bauer hier bij Bingo FM. Het is vrijdag. Misschien dat je weer lekker de stad in gaat. Misschien dat je gewoon de wijk in gaat. Dat maakt allemaal niet uit. We hebben veel dingen bij de lokale omroep hier in Utrecht. Je hebt de radio, dus Bingo FM. Je hebt Instagram, Ustachi. Maar je hebt ook een tv-afdeling. Daar hebben wij op zich niet zoveel mee te maken. Die mensen die maken U in de Wijk. Per wijk, een hele aantal wijken, zijn er mensen actief als cameramensen. En ze maken lokale tv. Als je mazzel hebt hoor. Ik heb Odido, bij mij kun je het niet zien. Maar als je KPN hebt of andere bedrijven, dan kun je dat wel zien. U in de Wijk is al heel lang aan de gang. En per wijk wordt dat ook weer gepresenteerd. En daar worden weer allemaal programma's van gemaakt. Je kunt het ook bekijken op YouTube trouwens. Ja, tegenwoordig kun je alles erbij betrekken. Natuurlijk, en dat is hartstikke mooi. Nou, een van die wijken die heeft het over de Malibaan. Daar staat sinds kort een opvallende ijssalon. Jascha Lepkowitz is eigenaar en die opende een zaak in een bijzondere container, ontworpen door de Utrechtse architect Daan Meder. En dat vond U in de Wijk reden genoeg om daar een klein verhaaltje van te maken. Luister maar eens even, want er zitten onder andere muurkunst van Munir de Vries in. En het plekje heeft ook speelelementen voor kinderen. Nou, dat is handig in ieder geval. Luister maar eens naar de eigenaar Jascha Lepkowitz.
1: De eer gaat naar Daan Meder, een architect uit Utrecht. Die heeft met mij samen, heeft hij het eigenlijk ontworpen. Ik heb hem de opdracht gegeven. En hij is eigenlijk met zijn eigen creativiteit aan de slag gegaan. Ja. Hij heeft het samen gedaan met Sietske, een vriend van hem. En hij is uiteindelijk ook nog beschilderd door een bekende Utrechtse graffiti kunstenaar Munir de Vries. Nou. Eigenlijk is mijn grootste doel is een leuke plek creëren. Een leuke plek voor de buurt, voor mezelf, voor de mensen die hier komen. En eigenlijk zou ik graag ook spellen op een gegeven moment willen creëren dat die hier zijn. Dat kinderen of volwassenen mensen komen voor een ijsje, maar ook een spelletje te spelen en gewoon van de buurt te genieten.
0: Ja, en natuurlijk ijs te verkopen lijkt mij zo. Nou ja, dit zijn van die verhalen die je kunt zien bij U in de Wijk. Over je eigen wijk. En je hebt er Ondiep, daar worden dingen over gemaakt. De binnenstad enzovoort, Leidse Rijn. Je kunt het allemaal bekijken. Vaak hoor je bij ons in de shows ook nog wel eens mensen vertellen wat er in de uitzendingen zit van U in de Wijk. Leuk toch? Lokale radio, tv en Instagram. Het zijn zomaar een heel aantal dingen die ik even noem op deze vrijdag. Hier is Justin. Ach, die jongen wordt zo gek. Ik zie hem ook echt totaal doorflippen. En hij heeft gelijk ook, want hij heeft een hit te pakken. Cheerio, Justin de Wild. Daarna de bingo schuif van Mala.

Malana en lekker in mijn vel. Malana kan zingen. Dat is altijd handig als je dat kunt als artiest. Maar dat is echt een goede zangeres. Mooi verhaal in het Utrechtse Nieuwsblad 60 jaar geleden. Vrijdag 6 mei 1966. Duizenden tieners hebben donderdagavond op het paardenveld genoten van een enorm beatfestival. Niet minder dan 13 ensembles, waaronder een Dixieland en een skiffelgroep, lieten aan het publiek en een vijfkoppige jury horen waartoe ze allemaal in staat waren. Dat meldde het UN op 6 mei 1966. Monotoon dreunde... Nou ja, dit is echt weer echt geweldig. Echt geschreven door een oude chagrijn. Monotoon dreunde de beatritme. Echt het beatritme uit de luidsprekers. De toeschouwers konden hun gelok niet op en keken gefascineerd naar de muzici. Een aanmoedigend gegil bracht de eerste groep ertoe de kapitale versterkers nog wat harder te zetten. En daar gingen ze. Heen en weer bewegend en iedereen meter. Wat zou de schrijver van deze recensie hebben gedacht van Ray van der Rafelranden, wat door de stad heen trok dit weekend. Maar goed. Volgens een eerste schatting van de politie waren er bij het begin om 8 uur ongeveer 3000 tieners. En ruim 1,5 uur later werd het getal op 5000 geschat. Wie vooraan stond, kon alles wel het beste zien en horen, maar moest er ook genoegen mee nemen. Bijna platgedrukt te worden tegen de hekken. Allemaal op paardenvelden. En enkele keer moest de politie optreden. De hekken dreigden omvergeworpen te worden door de golvende massa, maar even later was het weer rustig. Herman Stok, een van de allereerste DJ's van Nederland, mensen, die kondigde de orkest aan, maar had ook de taak de jongens en meisjes tot rust aan te manen. Een zestal jongeren, die ergste herrieschoppers waren, werden naar het politiebureau gebracht, waar ze later door hun ouders konden worden afgehaald. In de achterste gelederen van de toeschouwers was het wat rustiger. Hier was ruimte en duisternis om wat te vrijen en tijd voor een zakje friet of een ijsje. Wat een verslag. En echt totaal niets begrijpend van dat de jongeren zoiets hadden van we willen gewoon lekker een beetje feesten. Want ja, Utrecht was toen nog een hele saaie provinciestad. Vrijdag 6 mei 1966. Op het paardenveld. Beatmuziek met skiffel en Dixieland bands. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wat een verslag. Nou, dit soort bandjes...

molto veramente Jeffrey Towns, oh Giorgina. Hij zei het zelf ook nog een keertje. We gaan naar het nieuws van 9:30 met Flemming en Mart Hoogkamer. 100% tot zo, weer een verkeer heb ik zo voor je.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. De Universiteit Utrecht blijft vandaag de hele dag dicht door de grote brand in een datacentrum in Almere. De toegangspassen en digitale systemen van de onderwijsinstellingen werken door de grote brand niet zoals het zou moeten. Daardoor kunnen medewerkers en studenten de werk- en studieruimtes niet in. Ook kunnen de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen niet geboden worden, laat de UU weten. De gemeente Utrecht heeft 1,8 miljoen euro meer uitgegeven aan onhandelbare jongeren. Dat noemt de gemeente onwenselijk, maar zegt dat er door een tekort aan passende jeugdzorg soms geen alternatief beschikbaar is. Meerdere Utrechtse jongeren zijn de afgelopen 2 jaar buiten reguliere zorginstellingen geplaatst. Ze kwamen terecht in intensieve 1-op-1 trajecten, op bijvoorbeeld vakantieparken of campings. En dat kostte de gemeente flink. Om hoeveel jongeren het precies gaat, wordt om privacyredenen niet gezegd. En dan denk je rustig even boodschappen te doen, staat er in één keer een DJ te draaien tussen de chocolademelk en de chips. Dat gebeurde gisteren in een supermarkt op het Utrecht Science Park, waar de universiteiten dus zitten. DJ Lisa Korver stond daar te draaien. Een opkomende naam in de dancewereld. En ja, hoe klonk dat dan?
2: Make some noise, we got Lisa Korver!
3: En waarom op deze unieke locatie?
4: Nou, ik denk omdat het heel goed werkt. Omdat veel van de mensen die naar mijn shows komen uit Utrecht komen en studenten zijn. Dus ik voel gewoon een hele grote affiniteit met universiteiten, studenten.
1: De studenten vonden het leuk, want de supermarkt stond al snel vol met dansende mensen. Eén student was wat teleurgesteld. Hij kon niet bij de smeerkaas. Wil je de hele video zien? Die staat op de socials van RTV Utrecht. Het weer dan. Het is een heerlijke dag vandaag. 18 à 19 graden. Het is droog, maar het is af en toe wel wat bewolkt.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

van harte horen hier Nielsen. En een combinatie met de mannen van Bluff. Dat was heel succesvol. Even leuk. In één keer had je al die samenwerkingsverbanden. Wat gaan we dit weekend krijgen, mensen, voor een weer? En vandaag sowieso, ja, het is zonnig en met wolkjes. Het is precies wat de afgelopen paar dagen zich heeft afgespeeld. 18 graden gaan we aantikken. Dat is ietsje warmer dan de afgelopen dagen. En het is niet echt koud in de nacht, hoor. Een graadje of 8. Maar ja, stel dat je buiten slaapt. Of in een tentje op de camping, dan is dat toch vrij fris, lijkt me zo. Maar goed, dat hoort een beetje bij deze periode. Ik weet nog wel, toen ik mijn eigen tenthuisje had in Katwijk, ging mijn neefje wel eens met zijn hele gezin naar Katwijk toe. Dan zei ik, je moet wel weten wat je doet. Want ik had wel een kacheltje in dat tenthuis. Maar ja, het was wel vrij koud. Maar goed, oostenwindje die gaat er vandaag staan. Dus dat betekent dat er, als er geen oostenwind was, dat het ietsje warmer was. Dat gaat morgen gebeuren. Dan gaan we de oost-zuidoostenwind krijgen. En dan wordt het meteen ook weer 22 graden. Dat scheelt echt 4 graden overdag. Dan zondag, dan wordt er wat meer regen voorspeld. En dan gaan we toch ook een graadje of 20 aantikken. Dus we hebben een heel mooi weekend voor de rug. Echt zo'n meiweekend. En nou ja, in mei ligt elke vogel een ei. Als je een beetje mazzel hebt, doen ze dat bij jou in de tuin. En komen ze zo over een paar weken uit. Ik ben heel erg benieuwd. Vandaag dus 18 graden en bijna geen neerslag. Dat gaat waarschijnlijk zondag weer een klein beetje vallen. En dan staat er ook een zuid-zuidoostenwindje. Nou, dat is het weerbericht voor op dit moment voor het hele weekend. Ik ben benieuwd of je een lekker weekend gaat beleven. Heb je hele plannen? Het is echt weer om dingen en activiteiten buiten te gaan doen. Hè? Mag ik dat zo zeggen? Ja, denk het wel. Ik heb 3 liedjes voor je. Eerste verkeer hoor je dat ook van me. Donnie en Senna, waar blijf je nou? Oude bingo schuif. Echt wel een hitje aan het worden. Sven Verstegen, Lange Frans, Boevenpad. Maar ik begin met Cloud en Palais Français. Een petit peu, zeg ik altijd maar. Een heel klein beetje.

TikTok. Gaat ver, blijf je nou? Donnie en Sedda, en waar blijf je nou hier bij je Bingo FM? Waar blijf je nou, zul je aankomende zondag zeggen, als je moeder je staat op te wachten, want ja, het is moederdag. Ik zeg het nog maar een keertje, voor heel veel mensen die het vergeten. Trouwens, aankomende week hebben we ook alweer Hemelvaartsdag, wat dat betreft. Nee, goed. Wil je dingen met je moeder doen, van de spa tot en met cursus bonbons maken, omdat je je kapot verveelt anders, dan kun je overal terecht. Je kunt op in de buurt.nl kijken en dan zie je allerlei adressies waar je naartoe kunt. Dit weekend op Janskerkhof trouwens is er een wijnfestival. Het Fontijn Wijnfestival. Je kunt wijnsmaken combineren met happies uit de trucks die daar aanwezig zijn met allemaal eten. En het wijnfestival is van vandaag tot en met zondag op het Janskerkhof te vinden. Dus als je wijntjes wil uitproberen met mooi weer en het wordt redelijk mooi weer, dan is dat daar te vinden allemaal. Nou, dat zijn zo van die dingen. Je kunt ook naar de Nationale Molendag. Hè. Ik heb het van de week al verteld. Bijvoorbeeld bij Molen de Ster aan het Molenpark. En er is ook een jaarlijkse houtmarkt. En de molendagen die zijn morgen en zondag 10 mei. En dan kun je alle molens in Nederland bekoekeloeren. Hierachter bij mij heb je ook twee molens staan. Eentje was er wat mee aan de hand. Is wel helemaal herbouwd bij Oud-Zuilen. Binnen in de stad heb je molens. Nou, je kunt overal molens bekijken. Want dat hoort echt bij Utrecht wat dat betreft. En is er nog een tip? Mijn hoofdredacteur, die woonde officieel niet in Utrecht. Die zei, nou, ik ben vorige week met de boot door Utrecht gegaan, door de grachten. Dat is me toch mooi. Toen zei ik, ja jongen, ja, zo zie je de stad van een hele andere kant. Nou ja, in de Domstad kun je allemaal boten en sloepen huren. En je kunt dan bijvoorbeeld ook met je moeder op een bootje door de oude gracht varen en de andere grachten. En dat is hartstikke mooi natuurlijk. Je kunt een sloepje delen, je kunt een burgerpizza of wijnboot nemen en je kunt ook andere dingen doen. Er zijn maar zo wat plannen hoor. Er zijn nog veel meer dingen te doen. Maar je kunt dat in alle agenda's wel bekijken. En misschien hoor je het vandaag ook wel in de andere programma's. Mensen, ik heb het goede doel met alles draait om de eenvoud. En zijn waarheid als een koe hier bij Bingo FM. Omdat het fijn is. Het is alweer bijna weekend hè.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Het scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Schaap met John Schaap.

Vincent. Het schijnt een ex te zijn van Simon & Garfunkel, hoor ik in de wandelgang. Zij maakte namelijk de eerste grote hit over Cecilia en Vincent. Zijn hart ging sneller kloppen voor een Nederlandse versie. Gezelligheid. Het is vrijdagmorgen. Fred Siebelink heeft ons gezellig wakker gemaakt.

leukste covers van de afgelopen jaren. Kleine Vogel, een liedje van Arie Paschier. Ja, ik vind Senna altijd leuk en spontaan, maar ik schrok wel van het nieuws dat ze veroordeeld is voor zware mishandeling. Dit is Ricky Velkin met zijn hit...

0: Een vrijgezel gaat pas slapen als die alle sterren heeft gezien. Waarom fluister ik je naam nog? Het zijn hits van Benny Nijman. En ook dit was er een. Ik weet niet hoe. Dit is de nieuwe single van Henk Dissel. Het wordt tijd dat hij weer eens op de koffie komt.
1: Het is al zo lang geleden.
0: Ja, dat vind ik dus ook, Henk. De tijd.

Franklin Brown. Het Songfestival duo dat Nederland vertegenwoordigt met dit liedje. Op 3 juli zeg ik... Gezellig dat je luistert naar Bingo FM. Het is 9:30. Dat betekent nog een paar liedjes voor het regio nieuws. Dit is een hit van Doe Maar. We gaan er even lekker voor zitten.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. De Universiteit Utrecht blijft vandaag de hele dag dicht door de grote brand in een datacentrum in Almere. De toegangspassen en digitale systemen van de onderwijsinstellingen werken door de grote brand niet zoals het zou moeten. Daardoor kunnen medewerkers en studenten de werk- en studieruimtes niet in. Ook kunnen de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen niet geboden worden, laat de UU weten. De gemeente Utrecht heeft 1,8 miljoen euro meer uitgegeven aan onhandelbare jongeren. Dat noemt de gemeente onwenselijk, maar zegt dat er door een tekort aan passende jeugdzorg soms geen alternatief beschikbaar is. Meerdere Utrechtse jongeren zijn de afgelopen 2 jaar buiten reguliere zorginstellingen geplaatst. Ze kwamen terecht in intensieve 1-op-1 trajecten, op bijvoorbeeld vakantieparken of campings. En dat kostte de gemeente flink. Om hoeveel jongeren het precies gaat, wordt om privacyredenen niet gezegd. En dan denk je rustig even boodschappen te doen, staat er in één keer een DJ te draaien tussen de chocolademelk en de chips. Dat gebeurde gisteren in een supermarkt op het Utrecht Science Park, waar de universiteiten dus zitten. DJ Lisa Korver stond daar te draaien. Een opkomende naam in de dancewereld. En ja, hoe klonk dat dan?
2: Make some noise, we got Lisa Korver!
3: En waarom op deze unieke locatie?
4: Nou, ik denk omdat het heel goed werkt. Omdat veel van de mensen die naar mijn shows komen uit Utrecht komen en studenten zijn. Dus ik voel gewoon een hele grote affiniteit met universiteiten, studenten.
1: De studenten vonden het leuk, want de supermarkt stond al snel vol met dansende mensen. Eén student was wat teleurgesteld. Hij kon niet bij de smeerkaas. Wil je de hele video zien? Die staat op de socials van RTV Utrecht. Het weer dan. Het is een heerlijke dag vandaag. 18 à 19 graden. Het is droog, maar het is af en toe wel wat bewolkt.
5: Schaap met John Schaap.

0: Jans. Amor, amor, amor. Goedemorgen, Ronald. Jij vraagt om een liedje van Sam Veld.
1: Van levenslied tot medebok, recht uit.
0: Samen met Henk Westbroek.
1: Bingo FM.
0: Henk nam zijn grote hit over zijn grote liefde Julia op samen met Sam Veld in deze leuke remix. Zelfs je naam is mooi. En zo

0: Jacques Chirac.
1: En niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. En niemand weet waarom de zon nog schijnt. En niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou.

0: vast.
1: Sander de Moes en jij. Samen met zijn band Volumia maakte hij de hit Hou Me Vast. En met zijn zoon, Sam van Dijk, werd de cirkel rondgemaakt. Ze namen deze nieuwe uitvoering hiervan op. Ongeveer 2 jaar geleden. En vroegen Jacques Chirac daar een hele goede mix van te maken. En dat is ja, echt wel gelukt. Je hoort ook Donnie Ponce. Jij bent het voor mij, want je danst zo mooi. Flamingo staat in de titel. Ja, flamingo is een vogel. Hè? Hij bedoelt natuurlijk flamingo. Nou, dansen kunnen we ook op dit liedje. Hier is Corrie Konings en Eva.

nu het zonnetje schijnt, is het natuurlijk lekker om zo'n zomerhit zoals deze van Splitsing te horen. Wind en zeilen.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
8: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
9: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Schaap met John Schaap.
11: Het doet me pijn.

misschien een keer geen cover en een leuk origineel liedje, John. Ja, dit was de tweede Winnie-cover van John de Bever. Als jij nu nog niet weet. Maar ik moet zeggen, wel een goede uitvoering. Wij zijn onderweg naar de nieuwe single van Gordon en Replay. Na jaren hebben zij de samenwerking weer met elkaar opgezocht. En dat klinkt weer als vanouds. Je hoort het naar Raymond.

0: liefde zit diep geworteld tussen Gordon en Ripley. Ze gaan wel ver terug in de tijd met elkaar. Vele hits hebben zij gemaakt. En dit is de nieuwe single, Me Loving You.
1: Oh, me loving you. Oh, me loving you.
0: Ja, ik hoef het je misschien niet te vertellen. Maar me loving you betekent ik hou van jou. Nou, dat zijn mooie woorden, toch? Peter Wezen, jij bent een kanje. Wanneer je aangesproken voelt, dans dan lekker mee terwijl je dit liedje hoort.
2: De zomer is begonnen.

0: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. De Universiteit Utrecht blijft vandaag de hele dag dicht door de grote brand in een datacentrum in Almere. De toegangspassen en digitale systemen van de onderwijsinstellingen werken door de grote brand niet zoals het zou moeten. Daardoor kunnen medewerkers en studenten de werk- en studieruimtes niet in. Ook kunnen de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen niet geboden worden, laat de UU weten. De gemeente Utrecht heeft 1,8 miljoen euro meer uitgegeven aan onhandelbare jongeren. Dat noemt de gemeente onwenselijk, maar zegt dat er door een tekort aan passende jeugdzorg soms geen alternatief beschikbaar is. Meerdere Utrechtse jongeren zijn de afgelopen 2 jaar buiten reguliere zorginstellingen geplaatst. Ze kwamen terecht in intensieve 1-op-1 trajecten, op bijvoorbeeld vakantieparken of campings. En dat kostte de gemeente flink. Om hoeveel jongeren het precies gaat, wordt om privacyredenen niet gezegd. En dan denk je rustig even boodschappen te doen, staat er in 1 keer een DJ te draaien tussen de chocolademelk en de chips. Dat gebeurde gisteren in een supermarkt op het Utrecht Science Park, waar de universiteiten dus zitten. DJ Lisa Korver stond daar te draaien. Een opkomende naam in de dancewereld. En ja, hoe klonk dat dan?
3: Big surprise, we got Lisa Korver!
4: En waarom op deze unieke locatie?
5: Nou, ik denk omdat het heel goed werkt, omdat veel van de mensen die naar mijn shows komen uit Utrecht komen en studenten zijn. Dus ik voel gewoon een hele grote affiniteit met universiteiten, studenten.
2: De studenten vonden het leuk, want de supermarkt stond al snel vol met dansende mensen. 1 student was wat teleurgesteld, hij kon niet bij de smeerkaas. Wil je de hele video zien? Die staat op de socials van RTV Utrecht. Het weer dan. Het is een heerlijke dag vandaag. 18 à 19 graden. Het is droog, maar het is af en toe wel wat bewolkt.
6: Schaap met John Schaap.

De klassiekers van toen in een nieuw jasje. George Baker en Jeffrey Parmentier, Una Paloma Blanca hoorde je. En dit was Dennis Jones met Mississippi. Ja, voor mij gaat het weekend beginnen. Ik wens je een heerlijk weekend. Geniet van de programma's die mijn collega's vandaag maken op Bingo FM. Mij hoor je zondagmiddag weer. Dit is Ferry.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Zij is nog even de bingo schrijf in dit programma. In ieder geval volgend programma. Dan wordt er weer een nieuwe bingo schrijf gekozen. En wat het wordt, ik zou het niet weten. Ik ben wel erg benieuwd. In ieder geval, hier is Frank Boeien bij je vrienden van de radio.

Gerrit Snijder en Sjerk noemen het heet. Spijt hier op Bingo FM. We zijn bezig met het lunchpakket. En de ochtend was goed begonnen natuurlijk met Fred Siebelink. En daarna met John Schaap. Dus ja, het is toch altijd wel weer lekker als die twee heren ook de muziek voor je verzorgen natuurlijk. Dat is je dag helemaal goed. Dan begint hij in ieder geval al goed. En ik probeer dat stokje dan weer over te nemen. En al die andere collega's ook natuurlijk. Om jullie lekker te plezieren met de lekkerste platen voor jou. Hier is Rob de Nijs. En hij zingt over een huis in de zon.

0: adviseurutrecht.nl. Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. De Universiteit Utrecht blijft vandaag de hele dag dicht door de grote brand in een datacentrum in Almere. De toegangspassen en digitale systemen van de onderwijsinstellingen werken door de grote brand niet zoals het zou moeten. Daardoor kunnen medewerkers en studenten de werk- en studieruimtes niet in. Ook kunnen de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen niet geboden worden, laat de UU weten. De gemeente Utrecht heeft 1,8 miljoen euro meer uitgegeven aan onhandelbare jongeren. Dat noemt de gemeente onwenselijk, maar zegt dat er door een tekort aan passende jeugdzorg soms geen alternatief beschikbaar is. Meerdere Utrechtse jongeren zijn de afgelopen 2 jaar buiten reguliere zorginstellingen geplaatst. Ze kwamen terecht in intensieve 1-op-1 trajecten, op bijvoorbeeld vakantieparken of campings. En dat kostte de gemeente flink. Om hoeveel jongeren het precies gaat, wordt om privacyredenen niet gezegd. En dan denk je rustig even boodschappen te doen, staat er in één keer een DJ te draaien tussen de chocolademelk en de chips. Dat gebeurde gisteren in een supermarkt op het Utrecht Science Park, waar de universiteiten dus zitten. DJ Lisa Korver stond daar te draaien. Een opkomende naam in de dancewereld. En ja, hoe klonk dat dan?
2: Next up, boys, we got Lisa Korver!
3: En waarom op deze unieke locatie?
4: Nou, ik denk omdat het heel goed werkt, omdat veel van de mensen die naar mijn shows komen uit Utrecht komen en studenten zijn. Dus ik voel gewoon een hele grote affiniteit met universiteiten, studenten.
1: De studenten vonden het leuk, want de supermarkt stond al snel vol met dansende mensen. Eén student was wat teleurgesteld, hij kon niet bij de smeerkaas. Wil je de hele video zien? Die staat op de socials van RTV Utrecht. Het weer dan. Het is een heerlijke dag vandaag. 18 à 19 graden. Het is droog, maar het is af en toe wel wat bewolkt.
5: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.

Marco Borsato, door wat het heet Vrij Zijn. Net na het reguliers hier op Bingo FM toegekomen aan het broodje speciaal. Het is er een van The Motions met in de leadzang Rudy Bennett. En de band is opgeheven in 1970. Maar ze hebben wel mooie hits gescoord. Net als dit nummer.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

Bram, lekker hoor, toppertje. Jij aan de andere kant van de radio en wij hier in de studio draaien de mooiste platen voor jou. Jordi Germo en Tropical Danny en toppertje. Even een rustpuntje tot aan het nieuws van 1 uur. Hier is Bluff, het nummer dat heet Blauwe Ruis. Tot na het nieuws.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainen van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaars de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

plaatje dat ik hou van jou. Net na het nieuws van 1 uur. Fijn dat je weer terug bent. En ik heb van de week geleerd van Django Wagner dat het een knoppenaccordeon is die je net hoorde. En je hebt ook een accordeon met witte en zwarte toetsen. Maar dit is dan een accordeon met allemaal kleine knopjes en zo. Kun je ook lekker op spelen. En kijk, het is een lekker geluid, ziet er.

Alleen de jongens. Dan kan het niet wat harder. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: schat.
1: Maxime Vrouger, dit is de liefde. En als je die gevonden hebt, wees er dan ook zuinig op. Want voor je het weet, dansen ze zo weer je huiskamer uit. Nou, over dansen gesproken, hier is Claudia de Breij.

mooie plaat. Claudia de Breij en Dans. Nou, wij dansen naar het regennieuws en daarna eens even terug. En dan gaan we ook eens even kijken wat er in jouw platendoos zit. Want dat is een mooie, hoor.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Reizigersvereniging Rover is nog niet tevreden na de verbeteringen aan het busvervoer in de stad en vraagt opnieuw om compensatie. Rover laat weten dat de betrouwbaarheid van het busvervoer in de stad Utrecht sinds deze week verbeterd is, maar dat de uitval van de bussen nog altijd hoog is. De reizigersvereniging wil nog geen definitieve conclusies trekken, omdat het daar nog te vroeg voor is, maar Rover wil wel voor de zomer een herstelplan voor de rest van het jaar. Daarnaast vinden ze dat reizigers gecompenseerd moeten worden voor de enorme overlast. Hierover

0: willen ze binnenkort met de vervoerder Transdev in gesprek. Een arts van het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht is naar het cruiseschip Hondius vertrokken, waar het hantavirus is uitgebroken. Het ministerie van Defensie heeft de arts op verzoek van het RIVM gestuurd. De arts gaat medische ondersteuning verlenen en denkt mee over hoe passagiers van boord kunnen. De arts denkt ook mee over quarantaines om de verspreiding tegen te gaan. De arts is internist-infectioloog in het militair ziekenhuis en is ook een hantavirus-specialist. En FC Utrecht heeft komend seizoen een nieuwe hoofdsponsor. Vacaturesite Indeed staat vanaf dan op de shirt. Daarmee volgt het conclusion op dat na 2 seizoenen stopt. Indeed is de grootste vacaturezoekmachine ter wereld en sponsort al meerdere voetbalclubs. Bij de Duitse topclub Eintracht Frankfurt prijkt de naam al 12 seizoenen op het shirt. En ook bij de Engelse Premier League club Brentford is het bedrijf de shirtsponsor. Het is niet bekend hoe lang de sponsordeal duurt. Het weer dan. Het is een bewolkte dag, maar de zon is ook zeker zichtbaar. En het wordt zo'n 18 graden.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Dat ga ik je vertellen. We gaan heel wat jaartjes terug in de tijd. Maar wel een mooie plaat. Willeke Alberti en dat altijd weer zo prachtige Spiegelbeeld.

Glennis Grace en Dansen met het leven. Dansen het leven doorgaan. Dat zou mooi zijn, zeg. Maar ja, dus je kan niet alle, iedere dag lol hebben natuurlijk. Er zitten ook al mindere dagen bij. Ja, dat is nou even zo. Morgen.

0: Wesley Klein in het hart van Amsterdam. Maar we gaan even naar het platteland. Naar het dorp. Wim Zonneveld, vertel eens even, wat had jij thuis?
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

prachtig mooi. Wim Zonneveld en het dorp. Het is weer tijd voor mij om afscheid voor je te nemen. En we gaan met toeters en bellen eruit. Gerard Joling, niet voor een keer. Tot morgen.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Menno Otger.

Hugo, vrienden, een hele goede middag. 6 minuten over 2, dat is de tijd hier in de studio. Je luistert naar Menno in de Middag. 2 uur lang de allerlekkerste muziek. En jij mag mee bepalen wat we draaien. Zoals je het weet, doen we dat elke week natuurlijk. En je kent het adres. Of gewoon eventjes via die Bingo-app. Dan komt het hier ook terecht. En dan gaan we eens even kijken of we de plaat kunnen gaan draaien. Ik heb al een heleboel verzoekjes binnen. Dus die gaan we er zo meteen eens even bij pakken. Kijken of we die allemaal kunnen gaan draaien. Maar ik heb plek voor veel en veel meer. Wat gaan we nog meer doen vandaag? Natuurlijk gaan we om 14:15 onze nieuwe bingo-schijven bekendmaken. 1 plaat over 2:30, zoals je gewend bent, de cover van de week. Mijn favoriete keuze gaat in het 2e uur voorbij komen. En ik geef ook deze week weer een mooi FC Utrecht shirt weg. Als je wil weten hoe die eruit ziet, kijk eventjes op Facebook. Daar staat hij. En als je hem wil winnen, dan laat ik jou dat strakjes eventjes weten. En zoals ik al zei, verzoekjes die mogen ook natuurlijk. Ik ben er altijd heel erg gelukkig mee. Zojuist draaiden we De Dijk. Ik kan het niet alleen. En dat kan ik inderdaad ook niet. Door met Joost Klein en Europa Papa.

Precies, zo heette die Joost Klein en hij zou gaan winnen op het Eurovisie Songfestival. Maar het ging allemaal niet door, hè. Helaas, pindakaas. Nou ja, volgende keer beter. Ik geloof dat we dit jaar helemaal niet meedoen met dat Eurovisie Songfestival. Misschien volgend jaar weer. Goed, we gaan naar de verzoekjes. Pierre de Hoge, jij hebt natuurlijk een plaatje aangevraagd van Pierre van Dam. Jij wil de allernieuwste van Pierre van Dam horen. Ik verscheurde je foto. En ja, het origineel, dat is natuurlijk van Koos Albers. Maar Pierre is, geloof ik, familie van Koos.

Nou, dat vind ik hartstikke mooi om te horen van JPF van Dam. Ik verscheurde je foto, de allernieuwste van deze man. Wat gaan we doen? We gaan nog eventjes wat verzoekjes erbij pakken. De Schilders, jullie willen graag een plaatje horen. Speciaal voor Frans, omdat we ons opmaken voor de kraken tegen Ajax aanstaande zondag. Ja, Utrecht, Ajax jongens, wat gaat het worden? Gaat het 1-0, 2-0, 3-0 worden? We gaan het meemaken allemaal. Jullie willen een plaat horen van Frans Brouwer. Een onsje geluk, zo heet hij. En het mag wat mij betreft wel een kilo zijn hoor, geen probleem.

is een waarheid als een koe. En Onsje Geluk heette dat nummer. Het kwam allemaal uit 2004 al. En jongens, dat is 22 jaar geleden. Echt ongelooflijk. Frans Bauer was de man die het op plaats zette. En wij mochten hem hier draaien. Terug naar de verzoekjes. De mannen van formaat. Jullie zijn er weer. Gezellig dat jullie luisteren. Hey, maatje Menno, schrijven jullie. Hoe is het ermee? Nou, met mij gaat het heel erg goed. Het wordt van het weekend heel lekker weer. En dan gaat het helemaal goed altijd bij mij. Ik hoop dat het met jullie ook goed gaat. Jullie willen even een lekker nummertje horen. Omdat het bijna weekend is. En dat moet deze worden. Onze voormalige bingo's gaan.

Cheerio was dat, de zomerknaller van dit jaar. Justin de Wild was dat, allemaal aangevraagd door de mannen van Formaat, moet ik zeggen. Pep Plont, jij hebt ook een plaat aangevraagd. En je schrijft erbij, we hebben mooie herinneringen aan de akoestische versie. En dan heb ik het over de Engelbewaarder, natuurlijk van Marco Schuitmaker. Na een dagje paintballen, speciaal voor de mannen van Bussie 3. De Tukkies in Valkenkamp, de schilder uit Oudijk en de plintenlegger uit Vleuten.

Helemaal live en helemaal akoestisch. Marco Schuitmaker was dat met zijn knaller van een hit, De Engel Bewaren. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik de originele versie eigenlijk toch veel leuker vind. Maar goed, dat is mijn mening en die telt niet in dit geval. Wiljan, jij hebt ook een plaat aangevraagd. Je schrijft erbij: excuses dat de airco niet aan mocht vandaag. Het komt wel goed, goed weekend. Ik weet niet precies waar het over gaat. Maar je wil wel deze plaat horen. Danny Temming en ik ben gewoon Danny Temming.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
7: Bingo FM met het regionieuws.
8: Goedemiddag. Reizigersvereniging Rover is nog niet tevreden na de verbeteringen aan het busvervoer in de stad en vraagt opnieuw om compensatie. Rover laat weten dat de betrouwbaarheid van het busvervoer in de stad Utrecht sinds deze week verbeterd is, maar dat de uitval van de bussen nog altijd hoog is. De reizigersvereniging wil nog geen definitieve conclusies trekken, omdat het daar nog te vroeg voor is, maar Rover wil wel voor de zomer een herstelplan voor de rest van het jaar. Daarnaast vinden ze dat reizigers

0: reizigers gecompenseerd moeten worden voor de enorme overlast. Hierover willen ze binnenkort met de vervoerder Transdev in gesprek. Een arts van het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht is naar het cruiseschip Hondius vertrokken, waar het hantavirus is uitgebroken. Het ministerie van Defensie heeft de arts op verzoek van het RIVM gestuurd. De arts gaat medische ondersteuning verlenen en denkt mee over hoe passagiers van boord kunnen. De arts denkt ook mee over quarantaines om de verspreiding tegen te gaan. De arts is internist-infectioloog in het militair ziekenhuis en is ook een hantavirus-specialist. En FC Utrecht heeft komend seizoen een nieuwe hoofdsponsor. Vacaturesite Indeed staat vanaf dan op de shirt. Daarmee volgt het conclusion op dat na 2 seizoenen stopt. Indeed is de grootste vacaturezoekmachine ter wereld en sponsort al meerdere voetbalclubs. Bij de Duitse topclub Eintracht Frankfurt prijkt de naam al 12 seizoenen op het shirt. En ook bij de Engelse Premier League club Brentford is het bedrijf de shirtsponsor. Het is niet bekend hoe lang de sponsordeal duurt. Het weer dan. Het is een bewolkte dag, maar de zon is ook zeker zichtbaar. En het wordt zo'n 18 graden.
1: Bingo in de middag met Menno Otger.

0: Bingo vrienden, fijn dat je nog steeds bent afgestemd op Bingo FM. Je luistert naar Menno in de middag. Mijn naam is Menno en ik draai alle platen aan elkaar speciaal voor jou. Want jij mag meebepalen wat we draaien allemaal vanmiddag. Jongens, het is één plaat over 2:30 en dat betekent...
1: De cover van de week.
0: Precies, de cover van de week. En zoals je van me gewend bent, ga ik altijd eerst even een klein stukje van het origineel draaien. En het origineel, dat komt uit 1977 alweer. Jongens, wat is dat ontzettend lang geleden. Het is afkomstig en werd gezongen door een Italiaanse presentatrice, danseres, actrice en ze was ook nog eens een keertje zangeres en ze heette Raffaella Carrà. Lekkere disco op Bingo FM.

Ja, klein stukje van het origineel altijd. En ik kan me nog heel goed herinneren, ze had zo'n spuuglok en elke keer gooide ze die naar achter. Lekkere muziek uit 1977. En Siska Peters, die heeft er een Nederlandstalige versie van gemaakt. En dat heet Dans de Samba met mij.

De versie van Siska Peters en het origineel was natuurlijk van Rafaela Carrà. Ik weet niet of je er vroeger in de discotheek ook op hebt gedanst, maar ik wel. Lekker was dat. Volgende week natuurlijk weer een nieuwe cover van de week. We gaan naar Herman McKean. En Herman, die is op zoek naar zijn caravan. Waar is die toch?

0: Krijg de angst uit. Begin jaren 80, Herman Berkien was dat. Waar is toch mijn caravan? En uiteindelijk, ik weet zeker dat hij hem heeft gevonden. We gaan nog eens eventjes op zoek naar wat verzoekjes. Ik moet ze er eens eventjes bij gaan pakken. Hendrik Jan, jij hebt een plaat aangevraagd. Omdat Jesper en Thomas vanavond uit hun dak gaan bij de dames van FC Utrecht.
1: Tino, Donnie en Chris Cross. Vanavond gaan wij uit als bol helemaal los.
0: Ja, precies.

Ja, ze hebben een oude hit van André Hazes beet gepakt. Vanavond ga ik even uit mijn bol. Crisscross Amsterdam was dat samen met Donny en Tino Martin. En over Donny gesproken. Donny die zoekt heel vaak de samenwerking met allerlei artiesten. En nu gaat hij de samenwerking zoeken met K3. Jawel, ik ben heel benieuwd wat er uit gaat komen. Terug nog eventjes naar de verzoekjes. Frans, jij hebt een verzoekje aangevraagd voor Menno. Dankjewel. En de schilders, de bus... begeleider van bus 3 en alle inzittenden van bus 3. Ajax gaat eraan, u schrijf je erbij. Je wil een plaat horen van Mankenelis. Rond van Bors, die heb ik niet voor je kunnen vinden... maar wel een andere van Mankenelis. Wat dacht je van deze? Oh, kleine jodeljongen. En als je wil mag je gewoon mee, joh.

En in 1987 stond dit nummer gewoon in de top 40. Manke Nelis was dat. En oh, kleine jodeljongen allemaal aangevraagd. De Vormers die zijn ook aangevraagd. We gaan eens even kijken wie dat ook alweer had gedaan. Erik Tukker, jij hebt deze plaat aangevraagd. Speciaal voor Pep, die morgen weer een jaartje ouder wordt. Van harte gefeliciteerd. Groetjes de Tukkers. En dat moet deze plaat worden. Als het weekend komt van de Utrechtse formatie. De Vormers.

je nou wel zeggen, twee dagen lang. Maar sommige mensen moeten gewoon werken in het weekend. Ik moet morgen ook gewoon weer werken. The show must go on, zeggen ze dat. De vormers waren dat als het weekend komt allemaal aangevraagd. Straks gaan we nog veel meer verzoekjes erbij pakken. Dit nummer stuurden we in 1979 naar het Songfestival.

zo heette het nummer, gezongen door Xandra. En dat schrijf je met een X. En dat was eigenlijk gewoon het pseudoniem, moeilijk woord, voor Xandra Remer. En het werd geschreven door Bolland en Bolland. En volgens mij was zij in de tijd met een van die Bollands ook getrouwd.

0: 55PLUS woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In het Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Bingo in de middag met Menno Otger.

Dat was hem helemaal. Daniel Loewes en zijn mannen van Skikken uit 1995. Jongens, dat is 30 jaar geleden alweer. Ruim 30 jaar geleden. Het giet zoals het giet. En dat is ook nog eens een keertje een waarheid als een koe. Ik heb het al een keertje eerder gezegd. 3:05, dat is de tijd hier in de Bingo Studio. Als je verzoekjes hebt, laat het mij weten. En jongens, ik heb in de studio een prachtig FC Utrecht shirt liggen. En dat shirt, dat zoekt een nieuwe eigenaar. En ja, het is eigenlijk vandaag heel erg makkelijk. Degene die mij als eerste eventjes appt of mailt of noem maar op, in ieder geval in de studio bereikt met zijn adresgegevens. Dat is dus wel heel erg belangrijk. Ja, ik wil dat FC Utrecht shirt met je naam en je adresgegevens. En als je de eerste bent, dan stuur ik dat shirt strakjes nog eventjes aan je op. Goed, naar de verzoekjes toe, want ik heb nog een verzoekje staan van Ferry de Haas. Jij wil graag een plaat horen voor Frans Plomp, omdat hij altijd dezelfde plaat aanvraagt. Daarom doe jij dat ook. Deze had je vorige week geloof ik ook aangevraagd, hè?

Pie en Kokkie, en ik denk dat die tekst is geschreven na een behoorlijk aantal biertjes. Geschreven dus door Mickey. Allemaal aangevraagd. En ja, er is nog steeds plek voor verzoekjes. Menno@bingofm.nl of gewoon via die...

0: Adelle Bloemendaal, Piet Reumer en Leen Jongewaard waren dat van lang, lang, lang geleden. 1970 was het volgens mij. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, waar blijf je dan? En zo is het maar net. Het is 3:15 geweest, jongens. Dat betekent dat ik de nieuwe bingo-schijf bekend mag gaan maken. En vandaag aan de telefoon de man die werd geboren op 11 mei 1992 in Norg. Toen nog niet wist welke muzikale reis er voor hem lag. En op de middelbare school in een schoolband zat. In 2012 als zanger debuteerde met het nummer Als Jij Meezingt. En 2013 meedeed met het iconische nummer Zij Gelooft in Mij aan bloed, zweet en tranen. In 2018 deed hij ook nog eens mee aan Topper Gezocht. En de vorige keer dat ik hem sprak, werkte hij nog bij Defensie. En ik ben heel benieuwd of dat nog steeds zo is. Over zichzelf zegt dat zingen een mooie manier is om zich uit te drukken. En hij heeft vandaag met zijn nieuwe single de nieuwe bingo schijf te bakken. Ik heb het over Davy van der Sluis. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, goedemiddag Davy. Hoe is het met je?
1: Ja, ik kan niet beter. Echt serieus. Ja, heel blij met mijn nieuwe plaats. Zit heerlijk in mijn vel.
0: Ja.
1: En dit is fantastisch.
0: En bingo schijf geworden, hè? Wat is je eerste reactie?
1: Echt, ja, mega blij. Weet je, er komt ongelooflijk veel uit in muziekland.
0: Dat kan je wel zeggen, ja.
1: En weet je, Tino met een nieuwe, iedereen met een nieuwe plaat. En dan, dat ik dan dit telefoontje mag krijgen, wordt echt enorm gewaardeerd.
0: Nou, dat
1: heel
0: is,
1: blij mee.
0: Dat
1: heel
0: is
1: blij
0: heel,
1: mee.
0: Mooi, heel mooi om te horen. Hey Davy, waar ben je allemaal bezig mee bezig op het ogenblik?
1: Met van alles en nog wat. Druk bezig. Ik werk nog bij Defensie, dus dat doe ik ook.
0: Ja, dat
1: ook
0: vroeg
1: nog,
0: ik me af.
1: Nog erbij? Nee, dat klopt. Dat heb je goed onthouden.
0: Ja,
1: nee, dat doe ik nog steeds.
0: Okay.
1: En voor de rest is natuurlijk heel veel focus op muziek. In het weekend volle bak met optredens door het hele land. Ja, weet je, en gewoon lekker muziek maken.
0: Ja,
1: en dus daar ligt de focus. Ja,
0: nee, dat snap ik. En, maar je werkt nog steeds bij Defensie. Wat deed je daar ook alweer?
1: Nou, ik was instructeur.
0: Ja.
1: En ik doe nou van alles en nog wat door... Ja, door het hele land, zeg maar. Dus,
0: En met name
1: in Utrecht, op het hoofdkwartier.
0: Oké, maar betekent dat ook dat je wel eens uitgezonden moet worden naar het buitenland?
1: Nou, voorlopig niet, nee.
0: Ik zou het even niet doen.
1: Het is wat lastig combineren met het zingen. Dus dat voorlopig niet. Nee.
0: Oké, nou als dat wel zo is, dan moet je mij maar bellen. Dan zal ik de minister wel eens eventjes een telefoontje doen. Hey, even terug naar het begin, 2012, je debuut. Wat weet je daar nog van? Heb je dat een beetje bewust meegekregen toen de tijd?
1: Ja, kijk, weet je, dat begint wel als een rollercoaster omheen. Maar als je dat zo zegt langzaam, dan kom je erachter dat je heel lang al aan het zingen bent.
0: Ja.
1: Maar weet je, maar goed, dat ebt dan een beetje zo door en dat mottelt een beetje door. Maar het was eigenlijk sinds een jaar of drie, dan zie je pas dat je agenda groeit. Dus het is een hele lange adem.
0: Ja.
1: Ik weet daar ook niet heel veel meer van. Ik weet gewoon wel dat ik gewoon... altijd en overal aan het zingen was. Dat weet ik wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: En volgend jaar 15 jaar in het vak. Ga je daar wat speciaals voor doen?
1: Zo, dat... Het zo zeg.
0: Ja.
1: God, wat klink ik wel oud.
0: Nou, Davy.
1: Nee, nou kijk, 15 jaar... Ja, nee, ja, is dat... Ja, ik begin altijd te tellen op het moment dat het voor mij begon. Maar 15 jaar in het vak, daar moeten we dan wel wat speciaals
0: doen. Ja, dat vind ik wel.
1: Gelukkig zijn we er wel mee bezig. Dus we zijn mooie dingen aan het doen.
0: Ja, dat is mooi. Ja. Hey, in 2013, ook alweer lang geleden, deed je mee aan bloed, zweet en tranen. En jij koos toen voor het nummer Zij Gelooft in Mij. En dat is natuurlijk wel een iconisch nummer van André Hazes. Durfde je daar wel aan te komen? Of werd het gewoon tegen je gezegd, deze moet je doen?
1: Ja, je had wel keuze. Hè? Ik bedoel, door die verschillende auditiedagen heb je wel een aantal keuze. Je krijgt een aantal liedjes toebedeeld aan het bereik van je stem. En dat is het dan, dat wil je dan voor kiezen. Maar weet je, de keuze was eigenlijk voor mij heel makkelijk. Hè? Want ik vind het een van de mooiste platen van Hazes.
0: Ja.
1: Ik ben natuurlijk opgegroeid met Hazes. En weet je, met het liedje kun je zo... mooi je eigen gevoel en je eigen passie volgen. En dan kun je hem gewoon lekker eigen maken. Dat vind ik gewoon fantastisch.
0: Ja,
1: bij zijn geloof in mij.
0: Ja, nee, dat snap ik wel. Maar Hazes, die staat zo hoog op een voetstuk. Het lijkt me heel moeilijk. En dan zeker om zo'n nummer nog eens een beetje beter te pakken.
1: Nou, kijk, weet je, haast is ook gewoon passie en emotie. En als je dat maar gewoon dicht bij jezelf blijft en dan vanuit je eigen passie en emotie dingen doet, weet je, dan is dat ook niet meer zo erg.
2: Ja.
1: Kijk, als je nou helemaal in een snel jasje ging stoppen of andere dingen, dan kom je eraan. Maar als je dat doet vanuit je eigen, je blijft dan dicht bij je gevoel.
2: Ja,
1: ja, weet je, dan kan het alleen maar goed gaan.
2: Ja.
1: En dat ging het ook voor mij, dus ja, ik ben hartstikke blij mee.
2: Dat kan je wel zeggen, inderdaad, ja.
1: Hey, en als dat is wel enorm spannend.
2: Ja, dat geloof ik best, ja. Hey, als zo'n programma nou weer eens een keer voorbij zou komen, zou je dan weer meedoen?
1: Ja, nee, kijk, ik bedoel, als we zoiets voorbij zien komen, dan sta ik er wel open voor, ja.
2: Ja, dat snap ik. En, ja, en een programma als The Voice, zou dat iets voor jou zijn?
1: Nee, ik ben lekker bezig in het land en goed, her en der ook wel eens wat gehoord over wurgcontracten en allerlei andere dingen.
2: Ja.
1: Kijk, dan moet je ook zoveel laten schieten. Ik weet niet of je dat moet willen.
2: Nee.
1: Ik ben gewoon hier lekker bezig en gewoon kijken of we eigen krachten verder kunnen. Een fantastisch team en mensen omheen. Hè. Dus we kunnen gewoon lekker gas geven in de muziek en gewoon kijken of we zo kunnen groeien.
2: Ja, en een nieuwe plaat uit, hè. En meteen bingo schrijft geworden. Beter dan goed, zo heet het nummer. Hey, wie hebben er allemaal aan meegewerkt?
1: Niet de minste, Lars Coolhorn en Billy Dans hebben hem geschreven.
2: Ja.
1: En voor de rest heeft Lars de volledige productie op zich genomen. En is hij gewoon door de topmuzikanten van Nederland live ingespeeld.
2: Ja, fantastisch. En ik vind het zo'n lekker positief en fris nummer. Dat is het een beetje.
1: Ja, nou kijk, dat vond ik ook. De eerste keer dat ik hem hoorde, was ik ook echt gewoon helemaal even van de stoel geblazen.
2: Ja.
1: Het heeft een hele andere vibe dan de liedjes die je nu op de radio hoort.
2: Zeker, ja.
1: Ik word er vrolijk van en dat krijg ik ook terug van de mensen om me heen.
2: Ja.
1: Dus toen ik dat ook een beetje terugkreeg van de mensen om me heen en de reactie van Billy en van Lars, ja, weet je, dan kun je niet anders zeggen, weet je, dit gaat hem gewoon worden. Dit wordt een nieuwe single.
2: Ja, precies. Nou, helemaal goed, en wij hebben hem tot bingo schijf gebombardeerd. Zou je hem zelf willen gaan aankondigen? Dan gaan we voor de allereerste keer hier draaien op Bingo FM.
1: Ah, spannend. Lieve luisteraars van Bingo FM, hier is hij dan speciaal voor jullie. Beter dan goed.
2: Davy, dankjewel. Ik wens je een fantastisch mooi weekend en tot de volgende keer, hè.
1: Dat gaat zeker lukken.
2: Adios, hoi.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl. ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Reizigersvereniging Rover is nog niet tevreden na de verbeteringen aan het busvervoer in de stad en vraagt opnieuw om compensatie. Rover laat weten dat de betrouwbaarheid van het busvervoer in de stad Utrecht sinds deze week verbeterd is, maar dat de uitval van de bussen nog altijd hoog is. De reizigersvereniging wil nog geen definitieve conclusies trekken, omdat het daar nog te vroeg voor is, maar Rover wil wel voor de zomer een herstelplan voor de rest van het jaar. Daarnaast vinden ze dat reizigers gecompenseerd moeten worden voor de enorme overlast. Hierover willen ze binnenkort met de vervoerder Transdev in gesprek. Een arts van het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht is naar het cruiseschip Hondius vertrokken, waar het hantavirus is uitgebroken. Het ministerie van Defensie heeft de arts op verzoek van het RIVM gestuurd. De arts gaat medische ondersteuning verlenen en denkt mee over hoe passagiers van boord kunnen. De arts denkt ook mee over quarantaines om de verspreiding tegen te gaan. De arts is internist-infectioloog in het militair ziekenhuis en is ook een hantavirus-specialist. En FC Utrecht heeft komend seizoen een nieuwe hoofdsponsor. Vacaturesite Indeed staat vanaf dan op de shirt. Daarmee volgt het conclusion op dat na twee seizoenen stopt. Indeed is de grootste vacaturezoekmachine ter wereld en sponsort al meerdere voetbalclubs. Bij de Duitse topclub Eintracht Frankfurt prijkt de naam al 12 seizoenen op het shirt. En ook bij de Engelse Premier League club Brentford is het bedrijf de shirtsponsor. Het is niet bekend hoe lang de sponsordeal duurt. Het weer dan. Het is een bewolkte dag, maar de zon is ook zeker zichtbaar. En het wordt zo'n 18 graden.
0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo in de middag met Menno Otger.

0: Hoppelijkheid, dat was hem helemaal. Henk Wijngaard, als chauffeur ben ik geboren 4 minuten over 2:30. Ja, en de allereerste truck van Henk Wijngaard, die is weer teruggevonden. En 1982 verkocht hij hem met pijn in zijn hart. En nu is hij weer terug op zijn plek, want Henk die is volgens mij iets van 80 geworden, geloof ik. En in het kader daarvan zijn ze op zoek gegaan naar die truck. En hij was er nog altijd en er wordt weer helemaal terugverbouwd naar de originele versie.
1: Menno's favoriete keuze.
0: Ja, we gaan een hele mooie plaat draaien in het kader van mijn favoriete keuze. It's a Long Way There van The Little River Band.

allemaal in het kader van mijn favoriete keuze. De Little River Band was dat. Eind jaren 70 kwam dit nummer volgens mij uit. It's a long way there. Volgende week er natuurlijk weer eentje. We gaan naar de Utrechtse band. Het goede doel. Namelijk met een track van de LP België. Het zijn altijd lange tracks die van het goede doel. En ook deze weer. Iets van gevoel, zo heet hij.

0: Ja, dat waren van die nummers die zo ontzettend lang duurden dat ze eigenlijk zelden of nooit op de radio werden gedraaid. En daarom dacht ik, weet je wat, laten we het nu maar gewoon wel een keertje doen. Terug naar 1972 met Cornelis Vreeswijk. En dit zijn de Nozem en de Non.
1: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de Nozem en de Non. Van de Nozem en de Non. In het voorjaar

sterk is de liefde, tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans met zijn zonnebril.

wel te begrijpen. Het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hem

van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non.

0: volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: Ja, het mooie verhaal van de Nozem en de non uit 1972, gezongen door Cornelis Vreeswijk. De man heeft echt heel veel mooie muziek gemaakt. Hij verhuisde op een gegeven moment, geloof ik, naar Zweden. En daar heeft hij ook nog fijne muziek gemaakt. Jongens, we kennen allemaal natuurlijk de band even serieus van het nummer Baila de Gasolina. Maar ze hebben een nieuw nummer uitgebracht. Fiesta, moet ik zeggen. Escalada!

Goed, zonder jou en zonder jou moeten we het zeker doen, Nesty. Want volgens mij hebben we na 1996 niks meer van je gehoord. Jongens, het is bijna 4 uur. Dat betekent dat ik plek moet gaan maken voor Kevin en Suzanne. Kevin is in de studio. Suzanne heb ik nog niet gezien, maar ze zal er ongetwijfeld aankomen. Ik ga afscheid van je nemen met een hele toepasselijke plaat van de band Volumia. Eind jaren 90 brachten ze dit nummer uit. Het heet Afscheid. Ik wens je een mooie vrijdag. En morgen spreken we elkaar weer tussen 2 en 4. Tot dan.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïense drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. En het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Ja, nou inderdaad, het weekend wordt het een stukje beter, zus.
3: Ja, dat zal eens fijn zijn, toch?
2: Ja, het was een beetje koud vandaag. Ja. Wat trouwens wel gewoon doorgaat, dat zijn de files.
3: Wat een ellende.
2: Ja, lekker hè.
3: Nou, ik heb het net gerefreshed, dus dit is vers van de pers. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe 9 kilometer. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en de Waalbrug. Excuus, bij Zaltbommel. 12 kilometer. 31 minuten staat daar stil. Door een ongeluk. De weg is weer vrij. A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 8 kilometer. En jawel, de laatste al. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 11 kilometer.
0: Weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: namens een avondbrons en dit was Liefde in de Nacht. Wat een lekkere plaat, hè?
1: Wow.
0: Ja, precies, dat is. Hé, het is weekend, Suus. Eindelijk.
1: Eindelijk. Ja, ik kon niet wachten deze week.
0: Ja, het was je weekje wel, hè?
1: Het duurde lang ook, om de een of andere reden. Ik weet niet waarom.
0: Nou ja, volgende week hè, hebben we in ieder geval een dagje minder eigenlijk.
1: Ja, dat is zo.
0: Hemelvaartdag.
1: Ja, klopt. Ja, normaal werk ik ook al niet op die dag.
0: Dus nee, precies.
1: Voor mij, ik dacht, ik moest even schakelen.
0: Voor jou verandert er niet veel.
1: Er verandert niet veel, nee.
0: Ja, voor mij wel hoor, maar ik ben gelijk donderdag en vrijdag vrij. Dus,
1: wat lekker toch?
0: Maar vrijdag zit ik wel hier trouwens.
1: Ik wou zeggen, ik schrok al. Nee. Je bent er wel toch?
0: Ja. Zeker, ik ben er zeker.
1: Nee, gelukkig.
0: Hé, wat gaan we doen? We gaan het uiteindelijk hebben over FC Utrecht. Wat zondag een pittige wedstrijd. Daar kunnen we alvast voorbereiden. Want
1: super pittig.
0: Er zijn wel spelers geblesseerd. Paul Nottem Joost. We moeten tegen Ajax heb je eigenlijk normaal gesproken moet je alle zijden bijzetten.
1: Oh ja.
0: De wedstrijd moeten wij eigenlijk ook winnen, maar hun eigenlijk ook. Dus hun gaan er vol voor. En ja, ik ben heel benieuwd. Paul, die had ik heel even aan de telefoon toevallig vanmiddag. En not amused eigenlijk. Hè. Heel veel spelers geblesseerd nu die misschien toch wel belangrijk waren.
1: Maar hoeveel kans hebben we nu überhaupt nog?
0: Ja, geen idee. Dat ga ik allemaal echt zo vragen om 17:30 aan Paul. Kijk.
1: Ik probeer het te leren.
0: Ja, nee, zeker. Ik heb echt geen flauw idee. En misschien zegt Paul wel, maak je niet zo druk. Het komt allemaal wel goed.
1: Ik hoop het, Paul.
0: Dus laten we daarvan uitgaan. Wij gaan zo om 16:45 even bellen met Bram van der Ven. En Bram van der Ven hebben wij een tijdje geleden in de studio gehad, weet je nog?
1: Ja, superleuk. Ja, ik heb zijn handtekening nog op mijn koelkast hangen.
0: Ja, precies. Heel goed. En die gaat een remix uitbrengen. Er komt een nieuwe plaat aan. We gaan hem gewoon even het hand van het lijf vragen.
1: Ah, zo leuk.
0: Misschien niet letterlijk, maar wel even wat vragen
1: stellen. Ah, jawel, joh. Gewoon letterlijk. Even facetimen.
0: Ja, en voor de rest kijken we naar de uitgaansagenda. Alle vaste items komen weer aan bod.
1: Zeker, toch? Ja, zeker. We hebben allemaal leuke dingen die we weer kunnen
0: precies
1: doen.
0: Nou ja, weekend 4 onder andere.
1: Ja, hè?
0: Ja, lekker.
1: Ja, ik heb er nu al zin in. Ik ga vanavond lekker naar de film ook en zo.
0: Welke film wordt het?
1: The Devil Wears Prada 2.
0: Oké.
1: Ja, dat is lang verwacht en hij schijnt heel goed te zijn. Dus ja.
0: Dus jij bent helemaal uitgeslapen en kan straks...
1: dat wil ik niet zeggen, maar ik ga er wel van genieten in ieder geval.
0: Lekker. Hey, wordt een leuke uitzending. We gaan het gezellig maken samen,
1: zeker,
0: toch?
1: Zeker, altijd.
0: We gaan een oud plaatje draaien van Koos Albets. Die is gecoverd door zijn neef Pierre. Koos Albets is natuurlijk al een tijdje niet meer onder ons.
1: Mm-hmm.
0: En Koos Albets had een hitje met Ik verscheurde je foto.
1: Ja.
0: En zijn neef Pierre heeft daar een wat meer gezellige versie op gemaakt. En dat klinkt ongeveer zo.
1: Gezellige versie, let's go.

0: Akte en de Munnik. En samen zongen zij CD van mij. Lekker nummer, hè?
1: Heerlijk, ja.
0: En wie trouwens ook al een tijdje een heerlijk nummer hebt, dat is Bram van de Ven.
1: Ons Brammeke. Hi, ja. Bram.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ja, als je die, ik had hem gisteren einde van de middag na mijn uitzending aan de telefoon. En ik had best wel een drukke dag gehad. Dus ik was ook moe, zo gezegd. Maar als je die kerel aan de telefoon krijgt, die geeft je gelijk weer energie op een of andere manier.
1: Ja, echt, ja. Voel je gelijk, heerlijk.
0: Is het bij jou niet zo thuis, Bram, dat je vrouw af en toe zegt van man, doe eens even lekker rustig?
2: Nou, na een dag werken inderdaad, dan is ze denk ik of blij dat ze naar huis komt en dat ze thuis eten krijgt. Of dat ze uiteindelijk in de auto zit en dat ze even een half uurtje nog rustig voor zichzelf. Dus ik weet het niet. Het is één van de twee, denk ik.
0: Ja, ben jij in privé ook zo, Bram?
2: Ja, ik heb ook wel zo mijn dagen dat ik ook gewoon even helemaal kapot naar de kloten ben, hoor, moet ik zeggen. Hè. Weet je, er zijn een beetje, ja, er is een beetje een drukke tijd toch wel op dit moment. En nou ja, goed, hè. Daarnaast dat je dan ook aan het zingen bent, ben je ook nog gewoon fulltime aan het werk. Dus weet je, ja, het is een beetje het dubbele leven wat je hebt, hè. Dat is simpel is het ook.
1: Heb je veel leuke optredens gehad de laatste periode dan? Vertel.
2: Ja, ik heb wel echt heel veel leuke dingen mogen doen. Ik heb in Wijk bij Duurstede heb ik bij Koningsdag mogen staan. In Amsterdam bij Koningsdag mogen staan. Ik heb, even kijken, in Gouda weten ze me inmiddels ook een beetje te vinden.
1: Heel goed.
2: Ja, het begint allemaal wel een beetje zo langzamerhand te rollen, ja. Ik vind het hartstikke leuk om te doen.
1: Lekker bezig, heel goed.
0: Maar,
2: ja.
0: Je druk bezig, niet alleen maar met optredens, want je bent ook druk bezig qua muziek maken, toch?
2: Ja, zeker. Ik heb voor jullie een leuke verrassing namelijk. Ik ga volgende week op Hemelvaartsdag heb ik een hele lekkere dance remix laten maken van de mooiste van het feest die jullie al kennen.
1: Oh, wat cool.
0: Ja, en ik zat me net te bedenken, Bram. Wij hebben elkaar gisteren natuurlijk uitgebreid erover gesproken. En toen had ik eigenlijk stiekem de hoop van ja, die Bram die stuurt ons wel eventjes een voorproefje toe. Ja. Maar die hebben we niet gehad.
2: Oh, maar wacht even. Dat kan wel even geregeld worden.
1: Oh,
2: wil je hem hebben?
1: Ja, natuurlijk. Ja,
0: natuurlijk willen wij hem hebben, want daar zitten we voor. Hè. Daar komen we voor.
2: Ik
0: dan
2: wil gewoon even
0: bellen
2: appen, je. Wat wil je?
0: Nou, hij moet eigenlijk even gemaild worden. Dus weet je wat we gewoon doen, Bram? Als we zo klaar zijn met praten, mij gewoon die versie stuurt, dan gaan wij die het volgende uur draaien. Draaien we zo eerst de oude versie, draaien het volgende uur de nieuwe versie.
1: Ja, zo leuk.
2: Maar even serieus, dan hebben jullie wel echt de primeur, hè?
0: Ja,
2: dan,
0: ik kan het zeggen, want die andere versie komt pas donderdag uit, toch? Zei je?
2: Ja, ik vertel je.
1: Oh, ik voel me wel heel belangrijk nu, hoor.
2: Ja, dat wel. Maar ja, goed, hè. De beste vrienden van Bingo FM, die moet je gewoon af en toe eens toestoppen. Zo
0: ja, precies. Heel goed. Hey, en aankomende zaterdag, dus morgen, ga ik ook nog een keer de studio in, begreep ik.
2: Ja, heb je ook goed gehoord. Ik ga morgen inderdaad mijn allernieuwe single inderdaad opnemen.
0: En kan je al een beetje verklappen wat het gaat worden? Wat voor iets ga je uitbrengen?
1: Ja,
2: ik heb met de studio een beetje de gesprekken gehad dat we toch wel een soort van zomers plaat willen gaan maken. Met ja, toch inderdaad dat feestrandje weer lekker op gaan zoeken. Dat het uiteindelijk, zeg maar, als je de muziek hoort, dat je denkt van, oh, waar blijft dat festivalseizoen?
1: Oh, heerlijk.
2: Dat een beetje dat gevoel krijgt, zeg maar.
1: Lekker.
2: En het liedje gaat uiteindelijk erover dat je met een groep vrienden, zeg maar, op een gegeven moment de afspraak maakt van ik bel jou. En dan stappen we met z'n allen in de auto en dan gaan we met z'n allen. En dan, echt één groot feest. We maken er gewoon één grote dolle boel van.
1: Wat leuk.
0: Ja, ik denk dat we niet zo heel snel bij jou een echte bellet hoeven te verwachten, of wel?
2: Ja, het kan wel. Dat zou je nog sterker vertellen. Ik heb, misschien dat je dat weet, ik heb met, moet ik goed zeggen. In IJsselstein heb ik gemogen jureren aan een talentenjacht. Een talentenjacht, zeg maar.
1: Dat is cool.
2: En daar heb ik uiteindelijk een contact op gedaan. Die zit bijvoorbeeld in de stal van Frank van Etten. En ja, ons idee is uiteindelijk wel dat we in de toekomst een soort van duet willen gaan opnemen van een cover. En dan wordt dan inderdaad een ballad. Dus,
1: okay. Ja. Kun je al vertellen welke? Of
2: nee, nee, nee, dat ga ik nog niet doen. Dat ga ik nog niet doen.
1: Ik probeer het toch even. Geef me een vinger, dan wil ik hele hand.
2: Ja. Nee, dus ja, wat dat betreft, het is een en al muziek wat de klok slaat op dit moment. Absoluut.
1: Lekker, man.
0: Leuk, man. Leuk. Dus het gaat eigenlijk hartstikke goed.
2: Ik mag echt niet klagen. En ik heb ook nog wel dankzij jullie ook wat te danken. Want ik vond het vorige keer toch zo onwijs gezellig dat ik bij jullie ook te gast mocht zijn. Ik heb er ook echt leuke reacties op gehad. Dus super.
1: Ah, oh, wat leuk.
0: Nou ja, laten we afspreken, Bram, dat zodra jouw nieuwe single uit is, je gewoon weer even onze kant op komt, toch?
1: Ja.
2: Ja, dat lijkt me wel heel gezellig. Als dat mag, dan ben ik zeker...
0: Ja, ben
1: zeker
0: wel.
1: Als dat mag, je moet hierheen komen.
0: Ja, je hoort het.
2: Nee, ja, bij deze afgesproken, dan moet dat.
0: Ja, leuk. Nou ja, we gaan nu eerst even de oude versie dan maar draaien, hè, bij Overmaat van Ramp. En dan doen we in het volgende uur doen we maar de nieuwe versie, toch?
2: Een ramp? Zeg je
1: ja, echt, hè?
0: Ik had liever gewoon natuurlijk de nieuwe versie gehad. Hè. Daarentegen ben ik wel vrijhebberig.
2: Ja, dat snap ik wel.
1: Maar die krijgen we. Je moet wel lief blijven, anders krijgen we die niet meer.
0: Bram weet wie het zegt.
1: Ja, oké. Okay.
2: Dat is ook weer zo. Het is maar Kevin ook.
0: Ja, precies. Maar. Ja, precies. Daarom dus. Hij komt er net zo makkelijk weer terug.
2: Prachtig. Ja, blijf een brave ander, hè? Toch?
0: Ja, precies. Gewoon hard op de tong. Hè? Lekker, Bram. Hey, we gaan de mooiste van het feest draaien. En de nieuwe versie die zien we zo tegemoet. En dan hoor je die rond 16:45 hier op Bingo.
2: Ja, doen we wel even volgend uur nog even een keer bellen dan.
1: Ja? Oh ja, leuk.
2: Even aankondigen, oké? Okay? Ik denk dat jullie dan helemaal lam geslagen achter die stoel zitten van jullie. Dat jullie echt denken van, oh my god, dat hebben we nou weer op de radio geslingerd.
0: Ja, precies. Ja, dat is ook nog wel een optie inderdaad, ja. We gaan hem draaien volgend uur, Bram. Komt goed. En zodra je een nieuwe single uit is, dan gaan we je zeker te weten hier in de studio zien.
2: Bij deze afgesproken, helemaal leuk.
0: Lekker, man. Hey Bram, fijn weekend. Geniet ervan. En tot volgende keer.
2: Tot
0: snel. Doei.

0: Bingo. Ja, het is echt zo'n nummer dat als je hem hoort, hè, dat je bijna de moeite moet doen om je klep te houden.
1: Ja, je hoort het, ik moet gelijk meezingen. Het houdt niet op, niet vanzelf.
0: Nee, precies. Hey, maar leuke plannen voor het weekend?
1: Nou ja, vanavond dus naar de bios, waar ik heel veel zin in heb. Ja, en dan ga ik morgen voor de verandering een keer proberen uit te slapen.
0: Joh.
1: Ik weet niet of het lukt, maar ik ga mijn best doen.
0: Lekker.
1: En voor de rest sporten en zo. En natuurlijk zondag moederdag.
0: Ja, precies. Dus jij gaat bij je moeder op visite.
1: Ja, zeker, zeker. Leuke cadeautjes. Dus mama, als je luistert, bereid je voor.
0: Maak maar alvast een kast vrij.
1: Ja, hè? Precies.
0: Ze komt langs.
1: Precies.
0: Nou ja, wij hebben natuurlijk vanavond eigenlijk niks. Morgen een verjaardag.
1: Niet eens uit eten?
0: Nee. Dat ga ik denk zondag, denk ik. Ik kan niet zoveel vertellen nog. Maar het is natuurlijk zondag moederdag, om niet te vergeten. Dus ik kan ook niet te veel roepen, aangezien de mensen meeluisteren. Maar
1: we hebben niks gezegd.
0: Nee, precies. Morgen verjaardag. Zondag moederdag. Staat natuurlijk het een en ander op de planning. En voor de rest ook proberen om nog een beetje rust te pakken her en der. Ik was woensdag eigenlijk. Ik kwam uit het werk. Even de radio natuurlijk geweest, om niet te vergeten.
1: Mm-hmm.
0: En daarna nog even een kleine vergadering gehad. En daarna, ik ben gaan liggen. Ik had pijn in mijn kop. Ik heb vanaf 8:30 tot de wekker ging geslapen eigenlijk.
1: Echt? Maar dat kan je ook aan één stuk.
0: Ja, ik ben niet meer wakker geworden tussendoor. Dus.
1: Oh, wat lekker. Ja, dat kan ik dus niet. Ik word echt 20 keer wakker.
0: Hoezo?
1: Ja, dat heb ik echt al zolang ik kan heugen. Dat heb ik echt al heel lang. Ja, ik slaap heel slecht.
0: Irritant.
1: Ja, mijn moeder ook. Thanks, mam.
0: Nou, je weet in ieder geval waar het vandaan komt.
1: Ja, nou goed, ik ben heel blij. Ik lijk heel veel dingen op mama. Maar hier zijn we alle twee niet.
0: Zijn wel een beetje de minpuntjes, zo gezegd.
1: Helaas, maar ja, hè, we doen het er maar mee.
0: Hey Suus, wij gaan, ik denk nu al gewoon richting het regionale nieuws.
1: Zullen we het gewoon doen?
0: Ja, want de tijd vliegt zoals we al heel vaak zeggen. Mm-hmm. Zeker in dit programma.
1: Yep.
0: En we hebben nog heel veel dingetjes die we nog eventjes willen doen natuurlijk. Om niet te vergeten de uitgaansagenda. En vooral even kijken wat er allemaal gaat gebeuren de komende tijd in Utrecht.
1: Zeker, zat leuke dingen. Dus daar heb ik tijd voor nodig.
0: En inderdaad, Hemelvaartdag komt eraan. Dus er zullen ook wel wat dingetjes zijn die gaan gebeuren in Utrecht.
1: Dat is een hele goeie. Dan ga ik gelijk even...

0: ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
8: Bingo FM met het regionieuws.
9: Goedemiddag. Reizigersvereniging Rover is nog niet tevreden na de verbeteringen aan het busvervoer in de stad en vraagt opnieuw om compensatie. Rover laat weten dat de betrouwbaarheid van het busvervoer in de stad Utrecht sinds deze week verbeterd is, maar dat de uitval van de bussen nog altijd hoog is. De reizigersvereniging wil nog geen definitieve conclusies trekken, omdat het daar nog te vroeg voor is, maar Rover wil wel voor de zomer een herstelplan voor de rest van het jaar. Daarnaast vinden ze dat reizigers gecompenseerd moeten worden voor de enorme overlast. Hierover willen ze binnenkort met de vervoerder Transdev in gesprek. Een arts van het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht is naar het cruiseschip Hondius vertrokken, waar het hantavirus is uitgebroken. Het ministerie van Defensie heeft de arts op verzoek van het RIVM gestuurd. De arts gaat medische ondersteuning verlenen en denkt mee over hoe passagiers van boord kunnen. De arts denkt ook mee over quarantaines om de verspreiding tegen te gaan. De arts is internist-infectioloog in het militair ziekenhuis en is ook een hantavirus-specialist. En FC Utrecht heeft komend seizoen een nieuwe hoofdsponsor. Vacature-site Indeed staat vanaf dan op de shirt. Daarmee volgt het conclusion op dat na twee seizoenen stopt. Indeed is de grootste vacature-zoekmachine ter wereld en sponsort al meerdere voetbalclubs. Bij de Duitse topclub Eintracht Frankfurt prijkt de naam al 12 seizoenen op het shirt. En ook bij de Engelse Premier League club Brentford is het bedrijf de shirtsponsor. Het is niet bekend hoe lang de sponsordeal duurt. Het weer dan. Het is een bewolkte dag, maar de zon is ook zeker zichtbaar. En het wordt zo'n 18 graden.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
10: Ja, en dan nog even richting de fileinformatie, Suus.
11: Ja, zit maar weer doen.
10: Ja, kom
11: gezellig.
10: Op.
11: A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen, 9 kilometer. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel, 22 kilometer. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Houten-Oost en Driebergen, 4 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden, 7 kilometer. En dan de A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum, 17 kilometer. Je staat daar 40 minuten vast. Door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
10: Dat waren ze?
11: Dat waren ze.
10: Jeetje, Mina.
11: Ja, je gelooft het niet.
8: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: nou volgens mij aan het begin van zijn carrière heeft uitgebracht. Toen was het echt nog een mannetje, zo gezegd. En nu eigenlijk, vele jaren later, nu hij zelf vader is en toch uiteindelijk een paar weken geleden dacht van ik ga toch die plaat nog eens een keer opnieuw uitbrengen. Het leuke is, officieel is het ook een plaatje van zijn eigen vader, van André Haas senior natuurlijk. Ja, ja. Want daar is het origineel van.
1: Ja, bijzonder is dat, hè?
0: Ja, ik blijf dat altijd heel erg bijzonder vinden, dat dat soort dingen ook gewoon kunnen op een of andere manier. En
1: zou zijn kindje ook gaan zingen, denk je?
0: Ja, dat weet ik niet, want ik zie heel erg, en dan kijk ik vooral even ook naar de Facebook en Insta van Monique natuurlijk, om niet te vergeten, dat hij heel erg een beetje buiten beschouwing wordt gehouden. En dat vind ik eigenlijk heel goed, want ik vind persoonlijk dat kinderen er vaak zelf voor moeten kiezen om in die publiciteit te kunnen gaan staan. Dus
1: ben ik helemaal met je eens.
0: Als ik bijvoorbeeld zie hoe vaak ik wel even een fotootje van mijn kinderen post of wat dan ook.
1: Ja,
0: als je daar kritisch over na gaat denken, ja, tuurlijk, weet je, ik heb geen 50.000 volgers of miljoenen, zo gezegd. Nee. Dus dat scheelt een hoop.
1: Ja.
0: Maar ik kan me in zijn geval voorstellen, met miljoenen fans, ik noem maar wat.
1: Ja.
0: Dat je op een gegeven moment misschien bij jezelf denkt van, nou, laat het Jochie voorlopig maar buiten beschouwing. En zodra die wilt, dan kan die altijd toestemming geven.
1: Zeker. En er is sowieso altijd wel een beetje een discussie gaande, hè? Van ja, post je dingen van je, over je kinderen of niet. Omdat natuurlijk ook gewoon, we willen het er niet over hebben, maar heel veel engerts op deze wereld rondlopen. Die daar ook misbruik van kunnen maken van zulke foto's. Dus daarom dat sommige BN'ers of niet BN'ers ervoor kiezen om hun kids wel te posten, maar dan zeg maar alleen de achterkant van het hoofd bijvoorbeeld.
0: Ja, dat
1: ze wegblurren of zo. Want dan willen ze toch laten zien van, joh, we hebben wat leuks gedaan. Maar ja, dan willen ze toch een beetje die privacy behouden. Dus ja, dat is ook een manier. En het is ook helemaal oké om het natuurlijk wel te doen. Ja, alleen ja, je houdt het wel in je achterhoofd.
0: Ja, je hoort te veel rare verhalen tegenwoordig. Ja. Laten we het daar maar even verhouden.
1: Ja, nou ja, goed, ik moet zeggen, ik ben zelf ook altijd heel blij aan het posten over mijn neefje en nichtjes. Dus ja, weet je, en met toestemming van de ouders uiteraard. Maar ja, dat zijn wel dingen waar je soms over nadenkt.
0: Ja, een beetje bang voor wordt.
1: Hey,
0: hebben we nog leuke uitgaanstips toevallig?
1: Zeker. Ik ga hem er even bij pakken. Ik zat nog lekker bij de files. Ja. Leuk is dat, hè?
0: Ja, en die was kort deze reis.
1: Ja, joh, hou op. Lekker, ja, moeten we niet hard zeggen.
0: Nee, het kan nog erger worden.
1: Kan nog erger, ja. Nou, we beginnen lekker met wijnen. Dat is het thema. Vanaf vandaag tot en met zondag 10 mei tijdens Fontijn Festival op Janskerkhof.
0: Oh?
1: Ja, dat betekent 3 dagen lang wijntjes drinken met wat lekkers van een van de foodtrucks en gezellige muziek op de achtergrond. Online kun je meer informatie vinden over hoe of wat, tijden en zo. Maar ik zou zeggen, mocht je toch niks te doen hebben dit weekend, let's go.
0: Lekker Jeff. Wijnen. Hoppakee.
1: Ja, lekker wijnen. Ja, precies. Nou, verder, los van gewoon lekker wijnen, kun je ook naar een clubavond met een Berlijnse underground vibe.
0: Oh,
1: weet je wat dat een beetje inhoudt? Ja, het is spannend inderdaad. Ik denk dat dat het juiste woord is. Ik denk dat ik het niet beter dat kan omschrijven. Dat is in ieder geval vrijdag 8 mei bij DB's. DB's. Ja, DB's.
0: Net waar de klemtoon ligt.
1: Het is maar net de klemtoon, ja. Daar dans je tussen 8 en 3 op housemuziek tijdens donkere dansen springtime.
0: Mm, klinkt gezellig.
1: Ja, toch? Nou ja, ik vind het wel dat donkere dansen en Berlijnse underground, ik denk dat dat een goede uitleg is, ja.
0: Ja.
1: Heb je wel eens van die films gezien waar ze dan echt een beetje zo'n Duitse club laten zien? Dat is de gedachte die ik er gelijk bij heb.
0: Ja, dat kan me iets wel voorstellen op een of andere manier.
1: Ja, toch? Ja.
0: Ja, ik ben wel benieuwd welke kant het allemaal op gaat eigenlijk.
1: Ja, misschien moeten we daar ook even heen.
0: Gaan we ook
1: even langs vanavond. Na de bios kan ik gelijk door. Buitenspeelavond. Beton Thee. Beton Thee organiseert op vrijdag 8 mei een buitenspeelavond, zoals je die als kind hebt geleerd. Met één groot voordeel: je hoeft niet naar huis wanneer de straatlantaarns aangaan. Ja, dat was altijd, hè? Als het licht aangaat buiten, dan moest je naar huis.
0: Ja, dat werd altijd tegen mij gezegd. Als de lantaarnpalen aangaan, naar huis komen. Ja, nee.
1: Schattig toch?
0: Dat tegenwoordig krijg je een appje.
1: Hè? Nee. Echt, of zijn ze helemaal niet buiten? Dat is natuurlijk.
0: Het zijn wel leuke dingen, dus. Ik heb echt wel eens mijn kinderen proberen uit te leggen hoe dat vroeger ging. Die stonden om echt aan te kijken of ze water zagen
1: branden. Nou ja, goed, je hoort of je leest steeds meer dingen dat je denkt van, oh ja, schattig, hè, leuk, dat ging zo vroeger. En dan realiseer je inderdaad hoe bijzonder dat eigenlijk was.
0: Ja.
1: Dat ook universeel is. Van oké, zodra de lichten aangaan, ga je naar huis. Ja, dat is toch, ik vind dat schattig.
0: Ik vond het ook altijd
1: lekker
0: wel leuk eigenlijk.
1: Lekker nostalgisch. Maar goed, terug naar die avond. Race over de stormbaan en speel trefbal. Just Dance, heb je dat wel eens gedaan?
0: Nee.
1: Oh, ik heb dat. Dan gaan we ook een keer spelen. Leuk. Lezen, gamen, knikkeren, noem het maar op. De speelavond is vanaf 6 uur. Dus na onze show kun je gelijk erheen gaan. Tot 11 uur. En een kaartje kost €15,91. Specifiek. Ik weet niet waarom.
0: Lekkere prijs.
1: Ja, dat kun je online kun je het verder vinden. Ik heb nog veel meer, maar dat gaan we zo meteen.
0: Kan het zeggen. En we gaan het zo eens hebben over dat buitenspelen van vroeger. Dat is wel even leuk.
1: Ja, leuk. Leuk. Ja. Oh, de mensen mogen er ook wel even op reageren. Heb je nog leuke dingen waar je het over wil hebben? Waar je aan denkt? Let us know.
0: Die zijn Rinus Werend en Wesley Ponsen.

0: dansen tegelijk.
1: Maas, heerlijk.
0: Heb jij dat niet, als je die gozer ziet dansen en zingen?
1: Ja, maar je weet toch, ik ben een danser en een zangeres. Dus ik hou ervan.
0: Ik zie het ook altijd bij Emma Heesters bijvoorbeeld. Hè. Dat gaat allemaal tegelijk.
1: Ja.
0: En dat ik op een gegeven moment bij mezelf denk van... ja, ik weet het niet hoor, maar je moet toch een best wel goede uithoudingsvermogen hebben.
1: Ja, het is echt een sport. Dus ik vond het ook wel echt leuk. Want ik heb hem nu dus weer live mogen aanschouwen afgelopen week. Bij het Bevrijdingsfestival.
0: Oh, leuk.
1: Ja, dat was echt leuk.
0: Ja, daar was jij bij, hè?
1: Ja, daar was ik bij, ja.
0: Waar was je eigenlijk?
1: Ik was in Utrecht. Transwijk. Dus,
0: en jij kwam wel binnen? Want
1: ik was net op het moment dat je dus heel lang moest wachten. Of heel lang. Ik heb denk ik een uurtje staan wachten. En toen, het was wel heel schattig. Op een gegeven moment gingen de poorten open. En het was gewoon echt, samen allemaal. Jee! Het was een heel schattig geluid wat die mensen maakten. Jee, we mogen naar binnen. Dat was heel cute. Maar goed, we waren eenmaal binnen. En het jammer was wel. Ik ging eigenlijk voor Chef Special. Maar die kwamen niet.
0: Oh,
1: want
0: waarom?
1: Er was iemand ziek.
0: Oh ja, dat kan je ook als ik.
1: Dus daarom dacht ik wel van ik vond het wat minder erg dat ik wat later binnen was, want ze waren er toch niet. Ik denk, ik ga gewoon gezellig met mijn vriendinnetje een beetje in het zonnetje dansen, want het zonnetje was er. Het was echt lekker.
0: Het was prachtig weer, dus daar lag het niet aan.
1: Nee, dus en met Rolf er nog bij, lekkere zomerse
0: lekker ritjes.
1: Ja, heerlijk, hou ervan.
0: Hey, Suus, we hadden het erover, het buitenspelen van vroeger, dat compleet veranderd is. Sowieso, hè, moet ik zeggen, als ik naar mijn kinderen kijk in vergelijking met mezelf, spelen ze sowieso een stuk minder buiten.
1: Mm-hmm.
0: Ik bedoel, ik kwam thuis uit school en toen er nog geen computers waren, want ik moet wel even zeggen dat sinds dat ding in huis kwam...
1: ging je toch wat minder buiten
0: toen was
1: spelen?
0: Ik wat minder buiten, maar wij gingen stoepranden, buskruid. Ik kan het zo gek niet bedenken of we deden het.
1: Ja.
0: Door uren buiten spelen. En ja, we hadden daarentegen wel een straat waarbij je makkelijker voor de deur kon spelen. Dus het ook makkelijker was om even als het dronken werd... toch even buiten te zijn nog.
1: Ja, dat scheelt.
0: Maar... inderdaad, als lantaarnpalen aangaan, kom je naar binnen. Tegenwoordig krijgen ze een WhatsAppje van, kom je naar huis?
1: Ja, van, we gaan eten. Ja, ik moet zeggen, mijn neefje en nichtje, die spelen gelukkig ook veel buiten. Tenminste, inmiddels is mijn neefje middelbare schoolleeftijd. Dus echt buiten spelen is het niet meer.
0: Nee.
1: Maar die deden dat gelukkig ook heel veel. En daar ben ik altijd wel blij mee geweest dat mijn zus en haar man dat zo hebben gedaan. Want ik vind het gewoon echt belangrijk. Het is gewoon goed voor je ook. Dus ik hoop dat meer mensen toch weer gaan doen. Of zeggen van, joh, lekker naar buiten, niet alleen op die iPad.
0: Als ik een beetje bij mij in de buurt kijk, naar kinderen die nog buiten lopen, dat zijn er eigenlijk niet zoveel meer.
1: Nee, daarom. Het is gewoon zo zonde dat je dat zo weinig ziet. En het is gewoon ook beter voor je lekker bewegen. Dan leer je ook gewoon dat bewegen goed voor je is. En leer je meer mensen kennen. Ja, ik denk dat het toch op de lange termijn heel goed is voor iedereen.
0: Wij liepen buiten en gingen ook kattenkwaad uithalen. Dat
1: uiteraard.
0: Je deed dingen die eigenlijk niet zo heel erg goed waren voor je. Maar
1: wat dus ook wel goed is, want daar leer je ook weer dingen van.
0: Van belletje lellen, allemaal gekkigheid uithalen. Dat je later denkt van, dat kon echt niet gewoon.
1: Ik zat er precies aan te denken, belletje lellen. Ja, dat heb ik ook wel gedaan.
0: Ja,
1: maar ook dat ik een keer de verkeerde kant op rende.
0: Ja.
1: Dat we zeg maar in een flatgebouw dat deden. En dat ik in plaats van naar beneden,
0: naar boven
1: ging. Super. En dat was maar één verdieping. Dus ik weet niet meer of die man mij toen gesnapt heeft. Dat ik heel stil ben blijven staan. Dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat ik dacht,
0: Of
1: toen heb ik het wel afgeleerd.
0: Of toen ging je buskruiten verstoppertje spelen. En dan stond je begint op een plek en het duurde er lang voordat je gevonden werd. En dan moest je plassen in één keer. En ik dacht van, dat
1: is... gewoon geluiden maken en zo. Van, joehoe,
0: ik kan het zeggen, ik ben hier. Kijk, dat dus, weet je. Maar dat zijn leuke anekdotes die je dan uiteindelijk kan vertellen die gebeurd zijn. En,
1: en wat je gewoon veel minder hoort tegenwoordig.
0: Ja, zonde eigenlijk, hè?
1: Ja, ik vind dat echt zonde. Maar goed, dat is we zitten hier opa en oma vertellen. Maar ik zeg altijd maar... we zijn alle twee in de 30, dus het is toch een hartstikke jong nog.
0: Precies.
1: Maar er zijn zat mensen die doen echt vanaf hun 25ste... alsof ze al bejaard zijn. Dat vind ik dan zo zonde. Dan denk ik, als je oud gedraagt, dan word je ook sneller oud.
0: Ja, weet je, als je uiteindelijk zo gaat benoemen, dan ben je vanzelf 80, toch?
1: Toch, maar mensen zeggen, ik moet aan het infuus hoor... nadat ik uit ben geweest, op hun 25ste, kom op. Ja, dan doe je ergens precies niet goed, denk ik.
0: En de leuke verhalen die komen pas als dingen misgaan buiten. Dat is leuk.
1: Ja.
0: Ik weet niet of ik dood word geschoten. Maar wij hadden in Hooggraven woonden we toen nog. De basisschool zat een soort van onderhoek. Dus we gingen er wel spelen. Dan hadden we een soort van loopbrug.
1: Yeah.
0: En dan kon je van de ene naar de andere kant rennen. Hartstikke leuk. Maar dat ding miste nog wel eens een paar plankjes zo gezegd. En dan moest je er overheen springen. Maar mijn broertje was 2 turven hoog. En er lag een hele plas met blubber onder.
1: Oh nee.
0: En mijn broertje die springt er dus overheen. Tenminste, dat hoopte die. In plaats dat hij er overheen springt, springt hij naar beneden toe. Dus die lag vol met zijn neus in de blubber. Die komt vervolgens thuis bij mijn moeder. En echt hilarisch. Dat beeld, hè. Dat krijg je nooit meer van je netvlies af.
1: Ik wil zeggen, zijn er foto's van? Want dat zou ik ook wel willen zien.
0: Nee, maar het verhaal, hè. Ja. Dat blijft komisch. En ik denk, als die jongen ooit gaat trouwen en
1: er
0: komt zo'n alfabet, dan weet ik zeker dat er B van blubber is.
1: Ja, zo leuk. Ja. Ja, ik heb ook de gekste dingen gedaan hoor. Maar we kunnen er zo over doorgaan. Of we gaan over andere onderwerpen door. Maar denk aan over een rivier heen klimmen aan de buitenkant van een brug. Terwijl je geen zwemdiploma hebt. Ah, dat is niet heel handig.
0: Nee, dus je werd uit het water gevist?
1: Nee, gelukkig niet. Nee, gelukkig. Ik heb het gewoon gered. Maar toen mijn moeder dat hoorde, daarna was ze niet heel blij dat ik dat deed.
0: Nee, precies. Ze kreeg toch wat angstaanvallen van.
1: Ja, of een vriendinnetje die zei van, ja, weet je nog, Suus, dat we op ijs gingen lopen. Wat eigenlijk nog niet heel was. En waar mijn moeder bij was. Ik zeg, nou, ik wist het oprecht niet meer. Hè. Ik denk, geen idee. Dus mijn moeder zat me aan te kijken. Nou, lekker dan. Ik was zo'n schattig kind. Maar ondertussen deed ik dingen die niet heel
0: handig waren. Die gewoon niet waren. Slim waren. Nee. Lekker, Suus. Goed zo, Jannie. Jij vroeg een plaatje aan. Graag een plaatje van Frans Bauer als het even kan. Ja, natuurlijk gaan we dat doen.
1: Let's go.
0: En laat ik er net zin in hebben. Hier is die met de Chinees.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet het pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week.
2: Oh, lekker.
1: Dit
2: hoor.
1: Was het NOS Journaal.
2: Goed zo, tot zover het journaal.
3: Het was toen eerst klaar, maar yes, lekker.
2: Ja,
3: sorry. De files. Ik snap het. Ik ben net zo enthousiast als jij bent. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld, 6 kilometer. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 12 kilometer. En heel fijn, er valt er net eentje vanaf. Dus eentje minder. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden, 14 kilometer. En dan hebben we nog de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam, 6 kilometer.
0: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Laufer.

0: Ja, Django Wagner en Volare. En ja, dit is wel een beetje de grens die we af en toe een beetje opzoeken qua Nederlandstalig en toch een Engelstalig tintje, zo gezegd.
1: Ik zit naar je te grijzen, wat zeg je dat leuk? Volare. Volare. Volare.
0: Het is net waar je de klemtoon legt, toch? Maar wel een lekker nummer trouwens.
1: Ja, elkaar een beetje plagen moeten kunnen.
0: Ja, precies,
1: Ja, ik vind het een heerlijk nummer. Ik vind hem sowieso een hele goede zanger. Dus ja.
0: Wel, ik zal het nooit meer vergeten. Iemand maakt de eerste uitzending en de KNP, weet je wel. Die, hè, die houden we er ook in, Suus. Die blijft
1: ja,
0: leuk.
1: Ja, oké. Die had ik kunnen verwachten. KNP.
0: Ja,
1: voor de luisteraars die dat nog niet hebben meegekregen, je mag hem uitleggen ook, hoor.
0: Suus deed hier op Bingo de allereerste file-informatie. En ja, zoals overal bij ieder bedrijf worden ook hier bij de radio dingen afgekort. Dus Suus gaat heel ijverig beginnen met de files. En die zegt in één keer KNP. En ik had zoiets van... Oké. Dus dan hebben we toch even het principe van KNP knooppunt uitgelegd. Dus ja, weet je, eerste uitzending.
1: Nee.
0: Je verbeterde jezelf.
1: Dat wil ik wel even gezegd hebben. Ik ben niet helemaal achterlijk.
0: Ja, dat
1: ik verbeter mezelf daarna. En toen heb ik wel even daarna nog even tegen iedereen gezegd van... jongens, ik ben niet gek. Ik wist wat het betekende, alleen ik had het even niet door.
0: Ik was gewoon een beetje
1: nerveus.
0: Ja, hij is leuk,
1: Ik was een beetje nerveus misschien.
0: Ja, ah, god, mij toch.
1: Nee, is onzin. Ik heb het gewoon verkeerd voorgelezen. Sorry, ja. Ik ben ook maar een mens.
0: Ja, precies. En ik sprak dit toch wel een verkeerd uit. Lekker, Suus.
1: Ja, die krijg ik dan terug. Dat kon ik verwachten. Ja, het spijt me.
0: Hey, Rianne stuurt goedemiddag samen. Wij deden heel vaak Anna-Maria Koekoek. Echt, daar konden wij uren ons mee vermaken.
1: Ja, dat is ook echt heel erg leuk.
0: Ja, ik begreep nooit zo de clue van een spelletje. Dat ligt misschien geheel bij mij, maar...
1: Nou ja, als ik het me goed herinner, ga je gewoon allemaal van een hele grote afstand staan. En er is één iemand die dus zeg maar ogen bedekt. En dan, nou, Anna-Maria Koekoek zegt. En op het moment dat, volgens mij Koekoek, dan doe je je handen van je ogen af. En mensen moeten naar elkaar toe bewegen. Dus je moet naar diegene toe rennen. En degene die het eerst was of zo, volgens mij was dat het hoor. Zo speelden wij het in ieder geval. En die had dan gewonnen. Maar als degene die zeg maar Anna-Maria Koekoek zei, je zag lopen, dan was je af.
0: Mm.
1: Dus het moment dat ze de handen voor de ogen... Ja, ik doe het hiervoor, hè, mensen kunnen het helemaal niet zien... maar de handen voor de ogen zitten, mocht je rennen. En het moment dat de handen er vandaan, ja, vanaf gingen... en ze kon je weer zien en ze zag je rennen, ja, dan was je gewoon af.
0: Was dan niet een beetje dus je moest eigenlijk gewoon stilstaan uiteindelijk? Dat was de clue?
1: Ja, het is eigenlijk een beetje zoals die... hoe heette dat? Squid Games? Dat hele enge programma, ja, ik heb er niet naar gekeken... maar dat is een soort een grote pop die dus ook iets zei. En dan mochten ze op een gegeven moment bewegen... en het moment dat die pop dan weer wat zei of niks zei... ik weet niet precies hoe het zit, ja, dan was je af. Maar in dat programma, dan was je ook echt af.
0: Ja, precies.
1: Dan werd je zeg maar neergeschoten.
0: Ja,
1: dus het was heel dramatisch allemaal. Maar goed, dat is eigenlijk de volwassen versie van Anna-Marie Koekoek.
0: Maar het zijn wel leuke spelletjes die je gewoon vroeger eigenlijk deed. En tegenwoordig, als je mensen vraagt Anna-Maria Koekoek... dan zeggen ze, waar heb je
1: dat? Ben je Koekoek of zo, ja. Nou, daarom vind ik dit soort dingen... van beton thee. Vind ik leuk dat ze dat organiseren. Ik vind dat het vaker gedaan moet worden. Voor volwassenen gewoon lekker buiten spelen.
0: Sowieso, die ouderwetse spelletjes waren vroeger toch leuk.
1: Heerlijk. Maar ik vind het ook wel fijn dat steeds meer mensen gewoon dingen blijven doen die ze leuk vonden in hun jeugd. Bijvoorbeeld met Lego spelen of zo. Of Barbies verzamelen of
0: dat
1: whatever.
0: Dat is nou leuk
1: lekker doen.
0: Als je kinderen krijgt. Want die gaan op een gegeven moment bijvoorbeeld Lego leuk vinden.
1: Ja.
0: Maar ja, er komt een moment, dat heb mijn zoon bijvoorbeeld nu... voorheen mocht ik alles in elkaar zetten. Hè? Dus was ik hele avonden zoet. Ja, daar mag ik me natuurlijk niet meer mee bemoeien. Nee. Want dat doet hij nu gewoon zelf.
1: Dan moet je een eigen pakket kopen.
0: Ja, dat is ook wel weer zo. Maar ik heb eigenlijk ook helemaal geen tijd voor dat. Hey, hartstikke leuk. We kregen nog even een verzoekplaat binnen. Jordi uit de Boogaard. Lighthouse Family met Hi. Is dat een liedje, Suus? Ik moet even naar jou kijken, want ik heb geen flauw idee.
1: Ja, het is een liedje. Het is alleen niet Nederlandstalig.
0: Nee, heb je het uitgezocht toevallig?
1: Nou, ik was er eigenlijk nog mee bezig. Maar ik Lighthouse Family, zei je?
0: Ja.
1: Nou, Jordi, we gaan ons best doen. Ik kan niks...
0: Nee, precies, wat officieel.
1: Lighthouse Family, ja, ik heb hem erbij gepakt. Het is, het is een groep artiesten.
0: Ja.
1: En welke nummer was het?
0: Hi.
1: Ja, dat is Engelstalig.
0: Ja, dus
1: ja, mij betreft mag het.
0: Ja,
1: maar
0: nee,
1: goed,
0: dat
1: ik
0: hoort
1: ga er niet over.
0: Nee, helaas, Jordi, ik moet je teleurstellen. En je zei er nog even bij, speciaal voor oma Ineke en voor alle luisteraars. Oma, we houden van u. Hartstikke lief. Maar Jordi, als je een plaatje wilt horen, ja, het moet Nederlandstalig zijn.
1: Stuur alsjeblieft een ander nummer wat je ook leuk vindt dan.
0: Dan gaan we die zeker draaien. Maar we draaiden net Django Wagner inderdaad. Maar dat is echt wel een uitzondering aan de regel. Een kleintje zo gezegd. Dus.
1: Ja, en dat is natuurlijk wel een Nederlands artiest. Ook.
0: Precies.
1: Dus wat ik kan zien, zijn ze niet Nederlands. Ik ben het nog even verder aan het uitzoeken. Dus excuse me, om in het Engels door te gaan. Correct me if I'm wrong. Maar jammer. Dus Jordi, stuur alsjeblieft even een andere optie. Want we willen je wel blij maken.
0: Beetje tegemoetkomen, precies. Goed zo, hier is Justin de Wild.

0: Oké, nou Emma, ik ben blij dat je oké bent.
1: Ja.
0: Ze heeft natuurlijk een hele vervelende periode gehad, zullen we zeggen. Dus...
1: Zo, ja, nee, ik ben echt blij dat ze oké is inderdaad. Vond het heel heftig.
0: En ik denk dat ik haar in juni ga zien. Nee, niet persoonlijk, maar
1: oh,
0: wel.
1: Oh,
0: ga
1: zeggen. Oh, wat leuk.
0: Nee, dat dan weer niet. Maar ik ga ervan uit dat ze... Ik ga naar de toppers namelijk.
1: Oh, ja, daar is ze vaak wel bij, ja.
0: Ja, dus ik denk wel dat we daar haar gaan treffen.
1: Wat leuk. Wat is het thema dit jaar? Weet je dat?
0: Ja, het is weer een beetje zomers zo gezegd. Dus ja, precies. En ja. Het is wel leuk, want dezelfde dag speelt het Nederlands elftal. Dus we gaan in de arena gaan wij die wedstrijd kijken voor het optreden, zo gezegd.
1: Cool.
0: En daarna gaan we los. Dus laten we hopen dat ze en winnen.
1: Ja, dat zou fijn zijn.
0: En dat we daarna gewoon gelijk de arena op zijn kop kunnen zetten.
1: Zo leuk. Dus, wanneer is het?
0: Het is...
1: Ja, ik stel allemaal vragen, hè. Diepteonderzoek dit.
0: Ik kan het zeggen, het is in juni volgens mij. En volgens mij eind juni, even uit mijn hoofd.
1: Nou, ondertussen neem ik even het gesprek over.
0: Ja, doe maar, dan kan
1: ik wil eventjes mijn excuses aanbieden. Ik wist gewoon wie dat was waar we het net over hadden. Jordi die vroeg natuurlijk specifieke nummer aan. En ik zeg, joh, ik ken de Lighthouse Family gewoon. Die hebben gewoon hele goede muziek gemaakt.
0: Ja.
1: Het is een Britse groep. Ze zijn nu niet meer samen, als de informatie die ik heb gevonden klopt. Maar hele goede muziek. Dus ja, Jordi, ik ga hem vanavond bij mij thuis voor mezelf draaien.
0: Dat dan weer wel.
1: Heb ik hem toch gedraaid.
0: Het is 20 juni trouwens.
1: 20 juni. Nou, dat schiet op.
0: Dat gaat heel snel inderdaad. En ja, ik ben benieuwd wat we gaan meemaken. Want het wordt inderdaad... The Summer is Magic.
1: Summer is magic. Ja. Die komt sowieso voorbij dan.
0: Ja, maar dat hebben ze jaren geleden ook al een keer als thema gehad. Dus ik begreep niet helemaal goed waarom.
1: Ja, ik moet zeggen, dat is me eigenlijk wel opgevallen... dat een paar keer een thema wel een soort van gerecycled is. Of dat ze net een iets ander dingetje aanhangen... maar je gewoon precies hetzelfde aangaan als 3 jaar geleden. Maar goed, het maakt niet uit.
0: Ik moet wel zeggen dat ik het altijd wel enorm... gezellig vindt op een of andere manier.
1: Ik ook.
0: Mag je het even te kijken?
1: Ik ben 2 keer geweest. En elke keer de...
0: Ik zie Emma er trouwens helemaal niet tussen staan. Dus,
1: nee, maar misschien dat ze dat nog niet bekendmaken. Dat kan ook. Dat ze gewoon denken, we gaan even kijken.
0: Ik hoop het.
1: Ja?
0: Nou ja, anders is het me niet afgelopen...
1: Ik hoor het teleurstellend.
0: Ja, het is echt zwaar teleurstellend inderdaad.
1: Dus nou, Emma, als je luistert.
0: Ja, precies. Zorg dat je erbij bent. Ja. We hebben het tijdens de kersteditie ook natuurlijk gezien bij de top. Het was ook enorm leuk.
1: Ja.
0: OG was erbij trouwens. Wat kunnen die meiden zingen?
1: Ja, fantastisch.
0: Echt
1: hè?
0: Niet normaal.
1: Echt leuk.
0: Hey, er zit er eentje denk ik nu op het puntje van zijn stoel. Want eigenlijk zeiden we 5:15. Het is inmiddels bijna 5:50. En daar hebben we wel vaker last van. Dan een klein
1: over,
0: beetje.
1: 18 over. Ja.
0: Precies, een beetje uitlopen. Dus, en we moeten ook op tijd Paul bellen.
1: Ja.
0: Dus we hebben gezegd tegen Paul trouwens dat we het nieuws doen. Even naar de files gaan. Een heel kort plaatje draaien. En daarna gaan we Paul gaan bellen.
1: Zullen we dat doen?
0: Ja. Dus maar eerst even Bram van der Ven samen met DJ Risico, zeg ik dat heel goed. Ze hebben samen een remix gemaakt.
1: Ja, zo leuk.
0: Op het plaatje Het Mooiste van het Feest.
1: Ja, fantastisch. Nou, let's go.

0: plaatje voor iedereen. Graag Malane met Ik Ben Verliefd. Een lekkere plaat. En vorige week was er trouwens nog... Tenminste, deze week was zij de bingo-schijf van de week. En ja, met ook een hele leuke plaat. Dit is wel weer een oudere plaat van hem. Maar desalniettemin net zo leuk om te draaien.
1: Ja, heerlijk toch? Verliefd, verliefdheid is van alle tijd.
0: Maar dat zeggen, het mooiste wat er is, volgens mij, toch?
1: Ja,
0: het blijft ook gewoon lekker in je kop hangen, dat nummer.
1: Heerlijk, ja.
0: Hey Suus, wij gaan ze alweer richting het regionale nieuws.
1: Ja,
0: de files.
1: De files.
0: En daarna gaan we het even hebben over voetbal. Dus voor de mensen die niet houden van voetbal, ja, bereid je even geestelijk voor.
1: Nou, dan hoor je bij mij. Dus nee, ik hou wel van voetbal, maar ik weet er niet zoveel van. Dus sta dan even aan mijn kant.
0: Precies, ik heb Suus net helemaal bijgepraat over wat er allemaal gebeurd is.
1: Ja, ik weet precies niks meer. Maar
0: wat er allemaal op de agenda staat, zo met Paul. Dus, en ik weet dat Paul luistert, dus die krijgt dan wel de vuurdoop, denk ik.
1: Oh nee, Paul, ik heb heel goed gekeken. Ah, die luistert natuurlijk al. Oh nee.
0: Ja, die zit gewoon mee te luisteren.
1: Gelet,
0: ja, ik zou gaan rennen als ik jou was. We gaan nog even een plaat draaien, daarna het regionale nieuws en de boodschappen. En daarna gelijk bij je terug met de file-info, toch?
1: Ja, en dan Paul.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goeiedag. Het is nog onduidelijk of de gebouwen van de Universiteit Utrecht maandag weer open gaan. Sinds gisteren liggen veel systemen van de onderwijsinstelling plat door de grote brand in een datacentrum in Almere. Daardoor werkt onder meer het toegangssysteem niet en zijn de gebouwen van de universiteit dus dicht. Dat geldt voor het overgrote deel van de gebouwen, ook voor de universiteitsbibliotheken, het universiteitsmuseum en Parnassos. Volgens de universiteit wordt er gewerkt aan het herstel. Zondagmiddag moet duidelijk worden welke systemen het weer doen. Ook moet dan duidelijk zijn of de gebouwen maandag weer open kunnen. Onderwijssoftware Canvas, waar de Hogeschool Utrecht gebruik van maakt, is weer offline gehaald na een nieuwe hack gisteravond. De hackers hebben een ultimatum gesteld tot 12 mei om te onderhandelen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar. Canvas werd eerder deze week ook al gehackt. Bij die aanval werden de gegevens van meer dan 275 miljoen studenten, docenten en onderwijsmedewerkers wereldwijd buitgemaakt. Na een update maakte de Hogeschool Utrecht gisteren weer gebruik van Canvas, maar dat blijkt nu dus toch niet veilig. De nieuwe flexflitsers op de Utrechtse 30 kilometer wegen leiden tot verbazing bij automobilisten. Want RTV Utrecht ontvangt berichten dat ze soms meerdere keren in enkele dagen geflitst worden. De gemeente en het Openbaar Ministerie zeggen dat de flitsers bewust geplaatst zijn op wegen waar de verkeersveiligheid onder druk staat. En een limiet op boetes is er niet. Hardrijders kunnen dus inderdaad vaak geflitst worden als ze te hard blijven rijden. De gemeente, politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat steeds meer automobilisten zullen wennen aan de nieuwe snelheid. En FC Utrecht trainer Ron Jans kan dit weekend een oud eredivisierecord evenaren. Mocht FC Utrecht onder zijn leiding winnen van Ajax, dan evenaart hij het record van meest succesvolle trainer uit de geschiedenis van de eredivisie. Het vorige record stamt uit 1997. Jans heeft dan namelijk 273 overwinningen op zijn naam staan. Net zoveel als Wijlen Bert Jacobs. Mocht Jans ook de laatste wedstrijd tegen Fortuna Sittard winnen, wordt hij zelfs solo-recordhouder. Het weer tot slot. Vanavond klaart het op en wordt het helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 5. Het weekend blijft droog. Er zijn wolken en opklaringen. En het wordt 18 à 20 graden.
2: Ja, lekker. We zijn er aan toe hoor. Dat waren we weer. Maar de files dus zijn ze al een stukje minder, of niet?
3: Ja, ik ben zo enthousiast over weer door je heen te praten. Lekker, lekker. Ik dacht net wel dat ze 22 zijn trouwens.
2: Ja, 22.
3: Tussen ja, maar nu 18 en 20.
2: Tussen de 18 en 20.
3: Ja,
2: ja precies. Maar het moet oplopen naar 20.
3: We gaan
2: verder.
3: Voor de 23. Ja. Goed, we gaan door. Files, het zijn er maar 2. Dus daarom dacht ik, ik kan lekker even over wat anders praten. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer. En A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 11 kilometer.
2: Hoppakee.
0: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: Jeffrey, Hazen en Rees. En van mij alleen inmiddels 5:55 geworden.
1: Wat en hebberig.
0: Aan de telefoon. Ja,
1: van mij alleen.
0: Helemaal.
1: Nou, Paul, ben jij van ons alleen?
2: Wat ben ik?
1: Ben je van ons alleen?
2: Ja, tuurlijk. Wat dacht jij dan? Tuurlijk. Ik ben niet van iedereen. Nee, zeker niet.
1: Heel goed.
0: Hey Paul, goedemiddag. Heb je al weekend of ben je nog druk aan het werk?
2: Nee, we zijn druk in de winkel. Nog volop mensen erin. Dus hartstikke gezellig.
0: Lekker man.
2: Dus jullie zijn live bij Paul Pesselsclub.
0: Kijk,
1: nou, wat leuk. Uitzending. Goed, hey, is daar. Hallo allemaal.
0: En we gaan het natuurlijk hebben over voetbal. Onder andere natuurlijk FC Utrecht. En ja, er is wel een hoop gedoe op dit moment, Paul.
2: Waar we het eerst over hebben,
0: laten we
2: eerst een hoop gedoe.
0: Positief beginnen, want vorige
1: week
0: hebben we gewonnen met 2-0. 2-0.
2: Ja, ik kijk 2-0. Ja, 2-0. En volgens mij was er niet iemand die dat gezegd had?
1: Ja, ik had 2-1, dus vandaar dat zat in mijn hoofd.
2: Ja, maar was er ook niet iemand die 2-0 gezegd had?
0: Ja.
1: Paul natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Maar goed, hè, 2-0.
2: Ja, geweldig. Het zijn belangrijke punten. We hadden het al gezegd, weer minder leuke wedstrijd om naar te kijken. Maar uiteindelijk hele belangrijke punten. Dus we deden weer mee. Daarna zeg maar, was het supergezellig Utrechtse dag natuurlijk rondom het stadion. Wat ook heel goed ontvangen was. Ja, en dan deze week moeten we natuurlijk zondag naar Amsterdam. En wat gebeurt er? De ene speler naar de andere, die haakt geblesseerd af. En dat is wel jammer.
0: Ja, en hoe komt dat, Paul? Hebben ze zo'n creatieve training gehad als we allemaal?
2: Nee, ik denk juist dat het ligt aan te weinig trainen de laatste weken. Als je ziet, de intensiviteit van de trainingen, die waren niet echt dat ze de hele week volledig bezig waren. Iedere keer maar 2,5-3 keertjes. Mm. En dan denk ik dat dan blessures gaan oplopen. Maar de mensen die er verstand van hebben, die zeggen dat je ook moet pauzeren, zoals ze dat mooi noemen. Ja, weet je, ik werk 6 dagen in de week en de hele dag ben ik hier. En dan kan ik ook niet zeggen, oh wacht even hoor, 4 klanten, dan moeten er 3 naar buiten, ik moet even pauzeren.
0: Nee, nou ja, dat dus. Het gaat gewoon door op dat moment, dus ja.
2: Ja, maar bij ons, op een of andere manier, er zijn zoveel mensen bijgekomen op medisch gebied. En ja, dit mag dan niet meer, intensiviteit moet naar beneden. Ja, weet je, ja, ik denk dat het daar aan legt. Maar ik kan het helemaal verkeerd hebben, Kevin. Hè?
0: Nee, maar ja, aan de andere kant, Paul, het zijn niet de minste spelers.
2: Hey, maar als je nou kijkt, Stevanhof, die moet het hebben van zijn, ja, toch wel exclusiviteit. Hè? En dat heeft die jongen ook altijd. En heeft dan eigenlijk tegen Excelsior maar 30 minuten gevoetbald. Hè? Toen werd hij gewisseld omdat de rode kaart viel. Afgelopen zaterdag heeft hij een uurtje gevoetbald. En daarna kwam Haller er dan in. Mm-hmm. Dus ja, dan zou je toch zeggen dat zo'n jongen redelijk tot goed fit moet zijn.
0: Dat zal je zeggen, maar het wordt op deze manier volgens mij wel een hele lastige wedstrijd tegen Ajax.
2: Nou zeker, want Alakon is er ook niet bij. Ja, en die hadden we met zijn snelheid goed kunnen gebruiken, moet ik je heel eerlijk zeggen. Haller net terug. Nou, dan hoop ik niet dat Jeroen Jans op het idee komt om David Min in die spits neer te zetten. Want daar erg ik mij nu alweer 2 weken aan.
0: Ja, maar ja, wie ga je er wel neerzetten, Paul?
2: Nou ja, dan zou ik met 1 spits gaan spelen vanuit het middenveld. Gewoon verstevigd vanuit het middenveld. Want je moet een punt gaan halen dan.
0: Ja, minstens. Het moet minstens gelijk spel worden.
2: Nou ja, nee, als we 1 punt halen, dan doe je in ieder geval volop mee. En dan kan je nog in de thuiswedstrijd zorgen dat je het voordeel van die thuiswedstrijd in de play-offs krijgt. Maar ja, het wordt wel heel lastig. Daar ben ik wel heel eerlijk in.
0: Ja, ik ben wel heel benieuwd. Want ik had eigenlijk van de week al, natuurlijk, toen Alakon uitviel, zoiets van oké.
2: Jammer.
0: Maar ja, nu vandaag dit naar buiten kwam, toen dacht ik wel van ja, dit wordt wel een dingetje.
2: Ja, weet je, ik zat eerst te denken, nou, dan wordt het Karlsson met Stefanov samen. Ja. Daar worden we niet slechter van. Nou, Karlsson scoort makkelijk. Brengt andere mensen in positie om te scoren. Dus ik had daar nog wel hoop op. Maar ja, nou is die er ook niet meer. En Karlsson en Min, ik denk dat dat helemaal niet lukt zal. Karlsson heeft veel te veel voetbalintelligentie om met hem te spelen.
0: Ja, misschien gaan ze ons verbazen aanstaande zondag, Paul, maar
2: ik hoop dat ik helemaal totaal ongelijk heb, want ik maar leiden dat van mij valt schiet minder 1 of 2 in. Ik hoop het. Maar alleen, ik zie het niet gebeuren, Kevin.
0: Nee, maar ja, aan de andere kant...
2: En jij, zus?
1: Nou, ik wou zeggen, ik word helemaal negatief van. Jullie hebben er een hard hoofd in, hoor ik. Ik ga de cheerleader zijn, want ik heb natuurlijk totaal geen verstand ervan waar ik het over heb. Maar we gaan gewoon winnen. En we gaan goed winnen.
0: Weet je wat het wel is, Paul? En ik hoop dat je dat met me eens bent. Op een of andere manier, als wij tegen Ajax spelen, dan komt er een hele andere wedstrijd op het veld. Dan dat je normaliter speelt op een of andere manier.
2: Helemaal eens. Ik ben het helemaal met jullie eens, met alle twee. En ik vind het ook leuk dat Suus zo enthousiast is met Van der Willen gewoon. Maar Ajax is de laatste twee weken in goede doen. En Utrecht is al drie weken in geen goede doen. Ja, dat schept geen hoop om te denken van dat wij daar in Amsterdam even een punt gaan halen.
1: Nee, maar tijd moet een keer keren, toch?
2: Ik ga mij aan jou vasthouden deze keer.
1: Ik ben de reddingsboei in ieder geval.
2: Ja, de reddingsboei. En ik hoop het heel maar dat jij gelijk hebt. Want ja, dat zou inhouden dat we de laatste thuiswedstrijd tegen Fortuna, en je had de drie punten, dat we er hartstikke goed voor staan.
1: Ja, want ik probeer het een beetje te leren. Hè? Want als we nu, stel, we winnen nu of we verliezen nu en volgende keer... Nee, wacht. We verliezen nu en volgende keer ook. Is het dan klaar? Dan is het
2: nog niet klaar. Dan heb je nog afhankelijk wat Groningen en Sparta doen. Maar, en Heerenveen uiteraard. Hè, want dat zijn dan de ploegen waar het om draait. Mm-hmm. Maar Heerenveen staat nu drie punten voor op ons. Mm-hmm. En die krijgen natuurlijk wel ook lastige wedstrijden. En juist in wanneer de prijzen verdeeld worden, zoals ze dat noemen, wordt het altijd lastig. En dan maakt het niet uit of hij nou tegen Excelsior, Heerenveen of Sparta speelt. Dan wordt iedere wedstrijd wat lastig.
1: Ja. Dus winnen, dat is altijd het beste.
2: Eén punt in Amsterdam, drie punten thuis, dat is zeker play-offs.
0: Ja, kijk, alleen het enige nu wel is dat eigenlijk wij moeten. En Ajax moet uiteindelijk ook, want die gaan dan voor de Champions League, zegt de groep al.
2: Ja, klopt. Die kunnen NEC nog inhalen. Ja, klopt, helemaal. Weet je, daardoor krijg je, denk ik, een open wedstrijd. Dan hadden we juist de snelheid moeten hebben van Alcon.
0: Ja. Paul, ik ga voor de 2-2.
2: Ik ga deze keer wat negatiever erin. Maar dat kon je al aan... Ik hoop natuurlijk dat we een punt halen. Maar ik denk dat het 3-0 wordt voor Ajax.
1: Oh, wat erg. Want ik wil zeggen 3-1 voor ons.
2: Ja, nou dat mag. Nee, dan moet je ook gewoon zeggen.
1: Weet
2: je wat leuk is? Nou. Als jij jou gelijk krijgt, dan kan je me helemaal uitleggen volgende week. Moet je zeggen, je hebt helemaal niks
1: aan. Je hebt gewoon niet opgelet. Ja, nee, je weet niet waar je
2: over hebt,
1: Paul.
2: Nee, je bent zo negatief, kan je dan zeggen tegen mij. Maar ja, dat is het gevoel. En ik vind, je moet altijd je gevoel wel achterna gaan. En niet te positief worden. En ook niet te negatief. Maar zo sta ik er op dit moment in.
1: Ja. Heel logisch.
0: Nou ja, ik ga nu zeggen, op het moment dat jij aankomende zondag gelijk hebt, hè, met 3-1, hè, neem ik aankomende vrijdag wat lekkers mee.
1: Oh, nou heb ik helemaal te winnen.
0: Kijk.
2: Dan kun je door de telefoon kun je dat natuurlijk niet aangeven. Hè?
0: Nee hoor, maar je bent hartelijk welkom, Paul. Ik ben zo moeilijk.
2: Ja. Oké, helemaal goed. We gaan het zien aankomende zondag. En voor alle luisteraars, een fantastisch mooi weekend. En hopelijk op drie punten. En dan de laatste wedstrijd in de Galgenwaard Fortuna.
0: Helemaal goed. Hey Paul, fijn weekend en werk ze nog even.
2: Jullie ook weer, hè. Groetjes.
1: Fijn weekend.
2: Doei.

0: Damse zomer, maak me nou niet gek. Dat is...
1: Ja joh, Kev. Ja. Hou dus mee op.
0: Doe eens even lekker normaal. Doe jij nou. Ja, inmiddels alweer 5:50. Ik zie Gert-Jan aan de andere kant ijverig terug bezig zijn met de voorbereidingen.
1: Ja.
0: Dus ik weet niet hoe lang hij al bezig is, maar hij mag opschieten.
1: Nou nee, we gaan gewoon lekker even door.
0: Ja, we pakken er gewoon een uurtje bij. Kan ons schelen, toch?
1: Ja, boeien.
0: Hey, bijna weekend. Eindelijk moet zeggen dat het volgende week voor mij een hele korte week is. Ik moet maandag werken, dinsdag werken, woensdag werken en daarna heb ik 2 dagen lekker vrij.
1: Lekker.
0: Dus, maar voor de luisteraars, ik ben gewoon de hele week op bingo te horen. Dus bereid je geestelijk voor. Ik ben er.
1: Maar wat ga je doen dan op je vrije dagen?
0: Ja, weet ik eigenlijk nog niet. Want ik heb geen plan eigenlijk voor nu.
1: Als het lekker weer is, lekker zwemmen bijvoorbeeld? Of...
0: Ja, weet je, zwemmen vroeger vond ik altijd leuk als kind zijnde. Daar kon ik me uren van maken. Maar...
1: Ja, hadden we het vorige week over.
0: De kinderen vinden het fantastisch hoor, dus daar doe ik het voor. Maar als je mij vraagt, gaan we gezellig zwemmen? Zeg ik van nou, heb je wat anders of zo? Weet je wel, het...
1: Kunnen ook gaan barbecuen.
0: Ja, ik ben er gek op. Bedoel, maar nee, ik ben bij de diëtiste geweest vanochtend. Dat was geen succes.
1: Nee, daar hebben we het al heel lang niet over gehad. Ik haak er gelijk op in. Hoe ging het?
0: 2 kilo aangekomen.
1: Ah, dat is vast de...
0: Vakantiedingen.
1: Liefde of vocht of zo.
0: Nou, mijn spiermassa...
1: Hé, maar dat kan ook.
0: Die was wel in ieder geval hoger.
1: Oh.
0: Maar ja, het vetpercentage had ook wel een beetje extra gekregen. Hmm. Vorige keer was ik 35 op papier.
1: Mm-hmm.
0: Nu ben ik 36.
1: En die mensen denken thuis, zo licht. Dat is toch niet goed voor een man van die leeftijd en zo. En zo lang. Nee, niet 35 kilo, 35 jaar.
0: Ja, precies.
1: En ik ben even toelichting.
0: En ik ben 37, wat 38 in juli. Dus hey, dikke prima. Ja, dus dat eigenlijk. Dus was het positief? Nee, moeten de kilo's vanaf? Ja. Ligt het aan mezelf? Ja.
1: Wat zijn de tips dan die ze heeft gegeven? Ligt het aan het eten? Moet je
0: het is
1: bewegen?
0: Vooral
1: is
0: mijn voeding. Ja, ik ben te gek op lekkere dingen. Koekjes, snoepjes. Het is alles wat voor de hand ligt, dat lust ik. En koekjes zijn echt mijn favoriet.
1: Ja, lekker toch?
0: En vooral overal waar chocola in zit, dat lust ik.
1: Ja.
0: M&M's.
1: Mm-hmm.
0: Dat zijn ook van die dingen die echt ik gewoon onbeperkt kan eten.
1: Kom maar hier, kom er maar door.
0: Ja, precies. Dus ik werk bij een bedrijf waar ze snoepjes, koekjes en dat soort dergelijke dingen verkopen, zogezegd.
1: Oh.
0: Maar logisch, Nicolaas, we kennen hem wel. Hij draait iedere werkdag, hij stuurt vreedzak. Die is toevallig begonnen met sporten en toevallig druk bezig.
1: Ja, die is super fit, hè?
0: Ja, fit. Hij maakt een beginnetje. Hij moest de laatste keer met...
1: Hij is lekker bezig.
0: Wow, de laatste keer ging hij met Marleen samen. En iedereen kent Marleen hier wel, die heeft een hele tijd gedraaid.
1: Mm-hmm.
0: Gingen ze even wandelen. Nou, Marleen die is echt topfit en die rent hem eruit. En Loris die schokte er een beetje achteraan. Dus ik hoor je wel weer over een tijdje.
1: Maar alle begin is moeilijk. En Kev, wij kunnen dit ook gewoon gaan doen.
0: Ja, precies. Ik loop
1: heel ik jou mee.
0: Ik loop heel ijverig met de hond en zo. Dus ik loop tussendoor ook.
1: Maar dat is heel goed. Dat is al goed beginnen. Precies. Dan alleen een beetje op het eten letten. Nou, ken ik dat wel hoor, met koekjes. Ik heb de laatste tijd een beetje een chocoladekoekjesverslaving.
0: Lekker.
1: Maar ik mag het niet elke keer. Maar ze hebben van die hele grote... dikke koeken bij een winkel waarvan ik de naam niet ga noemen. En die lonken toch wel elke keer.
0: Ja, dat zijn best wel goedkope koekjes. Bruintjes, ken je die? Dat zijn van die biscuitskoeken zogezegd.
1: Ja, ja.
0: Met chocolade aan de ene kant en suiker eroverheen. Ja, echt. Oh. Je hebt alles in het koekje zitten wat gewoon niet goed voor je is. Maar het is niet zo dat je zegt...
1: Als je het is verboden heeft, ja.
0: Ja, precies. Het zijn van die koekjes waarvan je er ook niet eentje pakt... en daarna zegt van ik gooi de pak aan de kant.
1: Nee
0: als je eraan begint, dan... precies, dan moet het op.
1: Ja.
0: Hey, de tijd dringt. We kregen nog even Jordi.
1: Ja, Jordi, we zijn je niet vergeten.
0: En graag voor oma Ineke Total Touch.
1: Ja, Total Touch. Ja, en welke gaan we dan doen? Want wij vonden deze het allerleukst. Touch me here, baby. Would you kiss me there?

0: Ja, dit is toch wel een plaats die heel veel mensen uit volle borst hebben meegezongen. Tenminste, ik kan me bijna niet voorstellen.
1: Of niet dan?
0: Dat er mensen zijn die dat niet gedaan hebben.
1: De studio stond op zijn kop hier, namelijk.
0: Ja, lekker hè. Het is ook gewoon een heerlijk nummer om te draaien. En nou, Total Tosh, laten we even eerlijk zijn. Het is toch altijd leuk om dat soort nummers even voorbij te laten komen.
1: Ik vind het een leuk nummer. Dus, ik hoop dat de oma van Jordi dat ook...
0: Jordi vroeg hem zelf aan, dus ik ga er wel vanuit. Ja. Hey, inmiddels aangeschoven. Hij was druk bezig aan de andere kant.
2: Even wat aan het voorbereiden.
0: Was duidelijk.
3: Dat moet af en toe ook wel eens gebeuren.
0: Zeker. Dus maar, je bent er weer klaar voor?
2: We zijn er klaar voor. Het opmerkelijke nieuwtje, de muzikale favoriet en de beukplaat ga je voorbij horen komen.
0: Lekker man.
1: Hoppa.
2: Nou, dus wij gaan... Gezellig.
0: Wij gaan zo buiten spelen.
1: Ja. Annemarie Koekoek.
0: Ja, nou ja, weet je, we hebben het weer even over nostalgie gehad. Nostalgie gehad.
1: Ja.
0: Weet je, dat zijn altijd wel leuke onderwerpen.
1: De straatlantaarns, want dat zei ik net ook prachtig, die zijn nog niet aan, dus we kunnen lekker buiten spelen.
0: Kijk eens aan. Hè? Nog in ieder geval leuke dingen in het vooruitzicht. En voor de rest gaan we weekend vieren. En zorgen dat we volgende week weer fris en fruitig zijn, zus.
1: Precies, ja, moeten we nu helaas het stokje overgeven. Maar goed, het is natuurlijk ook wel een heel leuk programma waar mensen nu naar gaan luisteren.
0: Precies. Dus geen paniek, gewoon de radio aanlaten.
1: Zeker.
0: Ook zo tijdens het eten tenminste. Ik ga zo wel richting het avondeten.
1: Wat ga je eten?
0: Ik heb geen flauw idee.
1: Nee?
2: Niet bij de Griek deze avond?
1: Nee.
0: Ik denk dat er...
2: je had het net al over koekjes, dus...
0: Ja, precies. Maar ik ben vanmorgen. Ik kan niet te lang uitweiden, want we hebben nog een paar seconden. Maar ik ben bij de diëtiste geweest vanochtend, dus ik moet even weer terug in het gareel.
2: Luistert ze mee of niet?
0: Ik hoop het niet.
2: Dan zou het niet goed komen.
0: Zeker niet.
2: Nee.
0: Hey, jij succes.
2: Dankjewel. En jij, fijn weekend.
0: Ja, dat gaat goed komen.
1: Ja, zeker. Fijn weekend. Werk ze.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Met zeker?
1: Ja, laten we maar doen.
4: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
5: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. En judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
2: Yes, dankjewel. Ik ben nog even mijn koptelefoon aan het inpluggen. En mijn Ja, mijn Felice is bij aan het pakken. Ik heb twee vertragingen voor je. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 15 minuten door een ongeluk. De weg is weer vrij. En de allerlaatste op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 16 minuten vertraging.
5: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

feit waait weg. Wesley Klein hoorde hier op Bingo FM. Een hele goede avond. 6:06. Op deze mooie vrijdagavond. 8 mei 2026. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot aan 8 uur ben ik gezellig bij je met lekkere Nederlandstalige muziek. Muziek zoals je gewend bent van ons. Van oude muziek tot nieuwe muziek en alles wat daartussenin zit. Ja, we gaan er weer een feestje van maken. Straks om 6:45 natuurlijk. Mijn muzikale favoriet. Het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. Om 6:15 natuurlijk het opmerkelijke nieuwtje. En rond 7:45 de beukplaats. Nou, ik zou zeggen, een en al gezelligheid. En blijf er lekker bij. En stuur vooral een verzoekplaatje. Dat kan via de Bingo FM app of via de mail. Gertjan@bingofm.nl. Of je mag bellen met de studio 0909-321-2211. 0909-321-2211. En dan gaan wij naar muziek. Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk. In mijn armen. Naar mij.

omdat ik van jou. Puur op geluk, Twan Leijten en Rox van Driel. Ja, en dit is echt zo'n nummer. Althans, dat heb ik. Dat zing je gewoon van voor naar achter helemaal mee. Geweldig. Oh, wat een heerlijke dag was het vandaag, hè. Best wel goede temperatuur. Niet te warm. En het zonnetje af en toe een klein beetje door de wolkjes. Nou, dat is best wel lekker. Nou, dan mag het voor mij persoonlijk mag het best wel 2, 3, 4, 5, 10 graden warmer. Met een lekker zonnetje, blauwe lucht. Maar mij hoor je niet klagen. Ik was vanmiddag aan het hardlopen uit het werk. En ik liep door het bos. Ja, het is gewoon geweldig als dat zonnetje er zo een klein beetje tussendoor komt. Ja, dat is een en al genieten. Nou, ik hoop dat jij ook een ontzettend fijne dag hebt gehad. En dat je lekker hebt kunnen genieten. En van de voorgaande dagen, hè? Ja, nou ja, het wordt ook wel weer lekker de weer van het weekend. Morgen volgens mij rond de 20 graden. Ja, het is gewoon geweldig. En als je nou de hele dag al luistert naar Bingo FM, dan heb je vast wel het moment rond 3:15 gehoord bij Menno in de middag. Want Menno die had deze artiest aan de telefoon, Davy van der Sluis. En die kreeg daar te horen dat zijn allernieuwste single de Bingo Schijf is aankomende week. En dat je hem in elk programma gaat horen. De Bingo Schijf. Beter dan goed. Davy van der Sluis. Hey, en als je dat gesprek nou wilt terugluisteren, dan kan dat, hè. Via de Bingo FM app of via de website. Daar ga je terug naar het programma rond de klok van 3:00, rond 3:15. Hoor je het hele gesprek. Davy van der Sluis. Ik denk

0: is mijn ogen dicht.
1: Mooi, Raccoon.
0: Ik dans mijn ogen dicht.
1: Dans mijn ogen dicht, inderdaad. Geweldig nummer hier op Bingo FM. Je luistert naar de Bingo Borrel. Met deze van Opgeblazen en de MK Marina. In Viva España.

0: gaan door en door, amor, amor, por, bafor. Vincent hoorde hier op Bingo FM. Bijna 3 minuten voor 6:30. En dat betekent dat we zo richting het regionieuws gaan van 6:30. Maar ja, eerst heb ik zo nog een nummer voor je klaarstaan. Hey, en als je nou een verzoekje wil aanvragen, dan kan dat, hè, via de Bingo FM app. Daar staat ergens bovenaan een verzoekplaat aanvragen. En dan ja, ga ik kijken wat ik voor je kan draaien. Je mag me ook mailen, gertjan@bingofm.nl. En je mag me ook proberen te bellen, 0909-321-2211. En dan ga ik kijken wat ik voor je kan draaien. Ik zou zeggen, sta even op van de bank. Ja, inderdaad. Sta even op en pak het vast. Pak de bank vast en zing mee samen met Matje Hoogkamer.
1: Allemaal magisch
0: in Spanje.

0: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goeiedag. Het is nog onduidelijk of de gebouwen van de Universiteit Utrecht maandag weer open gaan. Sinds gisteren liggen veel systemen van de onderwijsinstelling plat door de grote brand in een datacentrum in Almere. Daardoor werkt onder meer het toegangssysteem niet en zijn de gebouwen van de universiteit dus dicht. Dat geldt voor het overgrote deel van de gebouwen. Ook voor de universiteitsbibliotheken, het universiteitsmuseum en Parnassos. Volgens de universiteit wordt er gewerkt aan het herstel. Zondagmiddag moet duidelijk worden welke systemen het weer doen. Ook moet dan duidelijk zijn of de gebouwen maandag weer open kunnen. Onderwijssoftware Canvas, waar de Hogeschool Utrecht gebruik van maakt, is weer offline gehaald na een nieuwe hack gisteravond. De hackers hebben een ultimatum gesteld tot 12 mei om te onderhandelen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar. Canvas werd eerder deze week ook al gehackt. Bij die aanval werden de gegevens van meer dan 275 miljoen studenten, docenten en onderwijsmedewerkers wereldwijd buitgemaakt. Na een update maakte de Hogeschool Utrecht gisteren weer gebruik van Canvas, maar dat blijkt nu dus toch niet veilig. De nieuwe flexflitsers op de Utrechtse 30 kilometer wegen leiden tot verbazing bij automobilisten. Want RTV Utrecht ontvangt berichten dat ze soms meerdere keren in enkele dagen geflitst worden. De gemeente en het Openbaar Ministerie zeggen dat de flitsers bewust geplaatst zijn op wegen waar de verkeersveiligheid onder druk staat. En een limiet op boetes is er niet. Hardrijders kunnen dus inderdaad vaak geflitst worden als ze te hard blijven rijden. De gemeente, politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat steeds meer automobilisten zullen wennen aan de nieuwe snelheid. En FC Utrecht-trainer Ron Jans kan dit weekend een oud-eredivisie-record evenaren. Mocht FC Utrecht onder zijn leiding winnen van Ajax, dan evenaart hij het record van meest succesvolle trainer uit de geschiedenis van de eredivisie. Het vorige record stamt uit 1997. Jans heeft dan namelijk 273 overwinningen op zijn naam staan. Net zoveel als Wijlen Bert Jacobs. Mocht Jans ook de laatste wedstrijd tegen Fortuna Sittard winnen, wordt hij zelfs solo-recordhouder. Het weer tot slot. Vanavond klaart het op en wordt het helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 5. Het weekend blijft droog. Er zijn wolken en opklaringen. En het wordt 18 à 20 graden.
1: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Ja, loser Roxy Dekker hoorde hier op Bingo FM. Nogmaals een hele goede avond. 6 minuten over 6:30. En dat betekent dat je nog steeds luistert naar de Bingo Borrel. Natuurlijk hier op Bingo FM. Vrijdagavond, 8 mei 2026. En ik hoop dat het het begin is van jouw weekend. En als je nog geen weekend hebt, nou nog even doorzetten. En dan heb je hopelijk een snel weekend. Zo om 6:45 heb ik natuurlijk mijn muzikale favoriet. Het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. Om 6:15 het opmerkelijke nieuwtje. En rond 7:15 de beukplaat. Een en al gezelligheid. En er is nog plek voor jouw nummer. Want ik heb dit nummer voor je klaarstaan. En dat is deze van The Sunstreams. Zonder jou ben ik verloren. En die vraagt Mirjam Dijns weer aan. Mooie plaat speciaal voor mijn lief Henk. Een goede groep. Ook voor alle luisteraars. Voor iedereen een fijn weekend. Groet uit Nieuwegein, Mirjam Dijns. Nou, we gaan er met alle liefde voor je draaien. En voor je lief. Je partner, je man, je vriend. Nou, noem het maar op, Henk. Dit nummer is ook voor jou. En voor jou als luisteraar natuurlijk.

0: Holt Kroes. Ik heb de hele nacht liggen dromen. Hoorde hier op Bingo FM. Een heerlijk nummer. En daarvoor hoorde je het verzoekje van Mirjam. De Sun Streams. Zonder jou ben ik verloren. Het is kwart voor zeven. En dat betekent dat het tijd is voor mijn muzikale favoriet. Het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. En dat is weer een spiksplinternieuwe plaat. Het is er eentje van Andy van der Leek. Ik heb de zomer in mijn bol. Nou, ik had eigenlijk al een paar weken. Maar als het zulk lekker weer is, dan ga je toch gewoon geweldig op. Het zonnetje, de vitamine D die op je huid straalt. Ja, ik vind het gewoon geweldig. Ik zei je daar straks al, ik was aan het hardlopen. En dan voel je die energie van alles om je heen. Wat je doet en het weer. Ja, ik vind het gewoon geweldig. Ja, ik kan er niks anders van maken. Ja, dan moet hij nu wel aangaan als hij zin heeft. Eens even kijken. Ja, daar hebben we. Andy van der Leek. Ik heb de zomer in mijn bol.
1: Muzikale favoriet van Gert-Jan Kleijer.

ik vind het wel best. De wereld is van ons allemaal. Jeffrey Tanis hoorde hier op Bingo FM. En ja, die had ik er zo in gezet. Lekker nummer. Hey, en ik zei het net natuurlijk. Je kon je verzoek, je plaatje aanvragen via de Bingo FM app of via de mail. Nou ja, dat kan en dat wordt ook wel eens gedaan. Nou, ontzettend leuk. En deze werd aangevraagd door Miranda van Hal. Hou je echt nog van mij? En ja, zomaar een lieve groet uit het Diakonesse ziekenhuis. Ja, dan... ja, volgens mij sprak ik je vorige week aan de telefoon. Was het vorige week of die week ervoor? Nou, weet ik niet meer. Maar ja, toen gaf je al iets aan. Nou, ik hoop dat het een klein beetje goed met je gaat. En ja, dat het allemaal een klein beetje mag meevallen. En dat je ja, zelf weer mag herstellen. En ja... Wie ben ik dan om dit verzoekplaatje niet te draaien? Van Ria Valk. Hou je nog echt? Of hou je echt nog van mij?

Ria Valk. Hou je echt nog van mij, rocking Billy. Het was het verzoekje van Miranda. Een groet vanuit het Diaconessenhuis. We gaan zo richting het nieuws van 7 uur. Dan ben ik er nog een uur. Daarna Timo, daarna Lawrence. Je luistert naar de bomvolle vrijdagavond.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden 2 mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
5: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
4: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

als een hele goede avond. 7 minuten over 7. En dat betekent dat je weer naar een, nog een uur Bingo Borrel luistert hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot aan 8 uur ben ik gezellig bij je. Met een lekkere Nederlandstalige muziek, zoals je gewend bent van ons. We gaan er nog een lekker uurtje van maken met onder andere zo het opmerkelijke nieuwtje. Rond 7:15 de beukplaat en voor de rest een hele hoop lekkere Nederlandstalige muziek. We gaan naar Marco Bezzato deze nacht. Jij bent

Over 7 geweest en dat betekent dat het tijd is voor, ja inderdaad, het fascinerende nieuwsfeitje. Ja, zoveel Nederlanders hebben dezelfde pincode als jij. We pinnen bijna elke dag gedachteloos. 4 cijfers, groene knop en klaar. Maar wist je dat duizenden Nederlanders precies dezelfde pincode gebruiken als jij? Een pincode lijkt persoonlijk, maar dat valt eigenlijk wel tegen. Veel mensen kiezen iets makkelijks om te onthouden. Zoals een verjaardag of een jubileum. Alleen, hoeveel mensen zijn er niet op dezelfde dag jarig? Omdat een pincode uit 4 cijfers bestaat, zouden er 10.000 mogelijkheden zijn. Maar banken blokkeren onveilige combinaties zoals 0000, 1234. En daardoor blijven er zo'n 6500 pincodes over. In Nederland zijn ongeveer 24,5 miljoen betaalrekeningen. Reken je dat door, dan deel je jouw pincode gemiddeld met bijna 3700 andere mensen. Ja, dat klinkt misschien spannend, maar reden tot paniek is er niet. De kans dat iemand jouw pincode raadt en ja, direct misbruikt is klein. Bovendien wordt betalen steeds veiliger, bijvoorbeeld met vingerafdrukken. Wil je toch een veiligere pincode? Kies dan liever niet voor een veelgebruikte codes als 1234, 1111 of 2020. Slimmer is om letters om te zetten naar cijfers. Bijvoorbeeld van een zin of een naam die alleen jij kent. En het belangrijke blijft, scherm je pincode af. Laat niemand meekijken en deel hem nooit met een vriend of een vriendin. Of ja, nou ja, eigenlijk gewoon met helemaal niemand. Zo houd je je bankzaken veilig. Ook als je je pincode met duizenden anderen deelt. Ja, ik had er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Maar als je dat dan zo bedenkt dat, ja, dat je deelt met 3700 andere mensen. Ja, dat is best wel veel. We gaan naar muziek. We gaan naar Gerard Joling. Dan voel je me beter. Kijk me.

0: was lekker. 7 minuten voor 7:30. Ja, we gaan bijna naar het regio nieuws, maar ik heb er nog 2 klaarstaan voor je. Deze ben ik de min, Armand, hier op Bingo FM.
1: Wil je blijven?

van je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goeiedag. Het is nog onduidelijk of de gebouwen van de Universiteit Utrecht maandag weer open gaan. Sinds gisteren liggen veel systemen van de onderwijsinstelling plat door de grote brand in een datacentrum in Almere. Daardoor werkt onder meer het toegangssysteem niet en zijn de gebouwen van de universiteit dus dicht. Dat geldt voor het overgrote deel van de gebouwen. Ook voor de universiteitsbibliotheken, het universiteitsmuseum en Parnassos. Volgens de universiteit wordt er gewerkt aan het herstel. Zondagmiddag moet duidelijk worden welke systemen het weer doen. Ook moet dan duidelijk zijn of de gebouwen maandag weer open kunnen. Onderwijssoftware Canvas, waar de Hogeschool Utrecht gebruik van maakt, is weer offline gehaald na een nieuwe hack gisteravond. De hackers hebben een ultimatum gesteld tot 12 mei om te onderhandelen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar. Canvas werd eerder deze week ook al gehackt. Bij die aanval werden de gegevens van meer dan 275 miljoen studenten, docenten en onderwijsmedewerkers wereldwijd buitgemaakt. Na een update maakte de Hogeschool Utrecht gisteren weer gebruik van Canvas, maar dat blijkt nu dus toch niet veilig. De nieuwe flexflitsers op de Utrechtse 30 kilometer wegen leiden tot verbazing bij automobilisten. Want RTV Utrecht ontvangt berichten dat ze soms meerdere keren in enkele dagen geflitst worden. De gemeente en het Openbaar Ministerie zeggen dat de flitsers bewust geplaatst zijn op wegen waar de verkeersveiligheid onder druk staat. En een limiet op boetes is er niet. Hardrijders kunnen dus inderdaad vaak geflitst worden als ze te hard blijven rijden. De gemeente, politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat steeds meer automobilisten zullen wennen aan de nieuwe snelheid. En FC Utrecht trainer Ron Jans kan dit weekend een oud eredivisierecord evenaren. Mocht FC Utrecht onder zijn leiding winnen van Ajax, dan evenaart hij het record van meest succesvolle trainer uit de geschiedenis van de eredivisie. Het vorige record stamt uit 1997. Jans heeft dan namelijk 273 overwinningen op zijn naam staan. Net zoveel als Wijlen Bert Jacobs. Mocht Jans ook de laatste wedstrijd tegen Fortuna Sittard winnen, wordt hij zelfs solo recordhouder. Het weer tot slot. Vanavond klaart het op en wordt het helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 5. Het weekend blijft droog. Er zijn wolken en opklaringen. En het wordt 18 à 20 graden.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

te gek. Droom jij over mij vannacht? Yves Berends hoorde hier op Bingo FM. Nogmaals een hele goede avond. 7 minuten over 7:30. En dat betekent dat je nog steeds...

Genees, hoor je hier op Bingo FM. Het is een paar minuten voor acht. Timo die zit alweer klaar om een spiksplinternieuwe Timo's avondshow te doen. Vanaf 10 uur hoor je Lawrence Nicolaas die je tot aan middernacht naar bed toe gaat brengen. Ik wens jou een hele fijne avond, een heel fijn weekend en ik spreek jou hopelijk volgende week vrijdag weer. En als ik je volgende week vrijdag niet spreek, dan spreek ik je misschien morgen of zondagmiddag tussen 4 en 6. Dan ben ik er om. Ja, inderdaad.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen. En dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
1: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie hier komt.
3: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelden maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
1: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Timo's Avondshow.

De stad waar hij ongelooflijk verliefd op is. En waar hij over besloot om 10 jaar geleden een liedje over te schrijven. Kenny B was het dus, met Parijs, hier op Bingo FM. Mijn naam is Timo Rijnenveld. Je luistert naar een spiksplinternieuwe Timo's Avondshow. Tot 10 uur vanavond en nog gezelligheid. Maar ook tijd voor hier en daar rustige muziek om samen het weekend mee in te gaan. Zoals deze van Tino Martin en een replay. 1 dag.

Ja, ze zeggen toch, liefde gaat door de maag. Nou, niet als dan deze twee heren ligt. Want zij besloten om onlangs samen studio in te duiken en recent deze plaat uit te brengen. René Vroeger en Waylon met Hoe de Liefde Gaat. En die hoor je dus bij Timo's Avondshow op Bingo FM. Bijna 7:15, leuk dat je erbij bent. Met nu René Schuurmans met Als ik haar zie, maar dan de zomerversie.

Heel even een plaat dit van Cloud. Met App en Vloed. En ja, ook zijn carrière is een beetje App en Vloed. En vorig jaar stond hij nog op het Eurovisie Songfestival. Maar ja, met een bescheiden, lage toch wel 12e plek. Was niet helemaal waar hij van gedroomd heeft. En dus heeft hij lekker de ruimte gepakt om nieuwe muziek te schrijven. En te gaan optreden. Binnenkort is meer van Cloud op Bingo FM. En is er op de Nijs voor je. Met Ik Wil Je.

Ja, het zou leuk zijn als Quinten Gris met deze plaat een WK-hit te pakken heeft. Je hoorde hem op Bingo FM met de derde helft. En ja, nu hoor ik jou denken. Timo, wat is een derde helft nou? Nou, het is eigenlijk een best wel veelzijdig begrip. Maar het verwijst meestal naar de gezellige nazit in de sportkantine na een voetbalwedstrijd. Dus kortom, met heel veel drank, heel veel bier. Maar kortom, ook heel veel gezelligheid. En die gezelligheid hoor je ook hier op Bingo FM op de vrijdagavond. Met nu René Riva en C'est la vie.

0: Als ik jou de vraag stel, wat is nou de basis van een gelukkig leven? Nou, volgens Jeffrey Kuipers is dat gewoon gelukkig zijn. En die hoorde je dus bij Timo's Avondshow op Bingo FM. Zometeen na het regennieuws van 8:30 nog veel meer fijne muziek van onder andere Rob Zorren, Chris Bauer en Sigourney Kay.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goeiedag. Het is nog onduidelijk of de gebouwen van de Universiteit Utrecht maandag weer open gaan. Sinds gisteren liggen veel systemen van de onderwijsinstelling plat door de grote brand in een datacentrum in Almere. Daardoor werkt onder meer het toegangssysteem niet en zijn de gebouwen van de universiteit dus dicht. Dat geldt voor het overgrote deel van de gebouwen. Ook voor de universiteitsbibliotheken, het universiteitsmuseum en Parnassos. Volgens de universiteit wordt er gewerkt aan het herstel. Zondagmiddag moet duidelijk worden welke systemen het weer doen. Ook moet dan duidelijk zijn of de gebouwen maandag weer open kunnen. Onderwijssoftware Canvas, waar de Hogeschool Utrecht gebruik van maakt, is weer offline gehaald na een nieuwe hack gisteravond. De hackers hebben een ultimatum gesteld tot 12 mei om te onderhandelen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar. Canvas werd eerder deze week ook al gehackt. Bij die aanval werden de gegevens van meer dan 275 miljoen studenten, docenten en onderwijsmedewerkers wereldwijd buitgemaakt. Na een update maakte de Hogeschool Utrecht gisteren weer gebruik van Canvas, maar dat blijkt nu dus toch niet veilig. De nieuwe flexflitsers op de Utrechtse 30 kilometer wegen leiden tot verbazing bij automobilisten. Want RTV Utrecht ontvangt berichten dat ze soms meerdere keren in enkele dagen geflitst worden. De gemeente en het Openbaar Ministerie zeggen dat de flitsers bewust geplaatst zijn op wegen waar de verkeersveiligheid onder druk staat. En een limiet op boetes is er niet. Hardrijders kunnen dus inderdaad vaak geflitst worden als ze te hard blijven rijden. De gemeente, politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat steeds meer automobilisten zullen wennen aan de nieuwe snelheid. En FC Utrecht trainer Ron Jans kan dit weekend een oud eredivisierecord evenaren. Mocht FC Utrecht onder zijn leiding winnen van Ajax, dan evenaart hij het record van meest succesvolle trainer uit de geschiedenis van de eredivisie. Het vorige record stamt uit 1997. Jans heeft dan namelijk 273 overwinningen op zijn naam staan. Net zoveel als Weilen, Bert.

0: Jacobs. Mocht Jans ook de laatste wedstrijd tegen Fortuna Sittard winnen, wordt hij zelfs solo-recordhouder. Het weer tot slot. Vanavond klaart het op en wordt het helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 5. Het weekend blijft droog, er zijn wolken en opklaringen en het wordt 18 à 20 graden.
1: Timo's Avondshow.

Martijn Fischer bracht door als de lookalike van André Hazes. Maar 10 jaar geleden speelde hij de rol van Jezus in de 6e editie van de Passion van de Avro Tros. Maar hij kan ook lekker zingen hoor. Lekkere feestelijke nummers zoals deze plaat, Jij bent het feestje. En die hoor je dus bij Timo's Avondshow op Bingo FM. Veel meer fijne muziek komend half uur. Zo te hoor je Chris Brouwer na deze van Sigourney Kay en Sven alias Vreemde voor mij.

Chris Bauer mag zichzelf trotse oom noemen, want zijn broertje Jan heeft een zoontje gekregen. Jan en Daniek brengen dus een nieuwe Jan op deze wereld. Jan junior, kleinzoon ook van Frans Bauer. Maar ja, Chris Bauer hoor je op Bingo FM met Vanavond een Vent. Zijn nieuwste plaat hier op Bingo FM. En is Rob Zorren met Mañana Mañana. Oh.

0: Twee jaar geleden alweer, toen Robben van Emmer doorbrak met Zoet Zout Zuur. Maar deze plaat is ook ontzettend fijn die je hoorde. Gevangenis bij Timo's Avondshow. Zo lekker aan het begin van jouw weekend. Ook rustige muziek, zoals deze van Sunny en Jim Buckham. Is het te gek?
1: Ik zie.

Henk Bijngaard was dat, met Bakroest op 18 wielen. En dit is Paul de Leeuw, met Zo puur kan liefde zijn.

stelt. Of iemand die je met een ring beknelt. Nog die de uren van ons samen telt. Zo puur kan liefde zijn. Ik ben de vogel die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert. Zo puur.

0: slaap nu maar zacht. Ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
3: Het is natuurlijk ook voor ons wel een in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
2: Passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie. En vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
4: A pretty easy day, so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it up, so I'm super proud.
2: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Timo's Avondshow.

Ja, je zou zo spontaan van gaan fluiten. Je hoorde Nick en Simon met Julia hier op Bingo FM bij Timo's Avondshow. Zo lekker aan het begin van jouw weekend. De vrijdagavond, 9 uur geweest. Met komend uur heel veel fijne muziek. De Kick, André Hazes. Mee zit Erwin Hamans met Liefie. Ik had geen wifi. Liefie, ik had geen wifi.

0: Eerder uitgebracht door Quinten, maar dit is een versie van André Hazes. Ook al lekker, hoor, op de stad van Utrecht. Je hoort hem hier dus met De Nacht is Mijn Leven. En dit is De Kick met Een Beetje.
1: Mijn

Ja, ik weet niet hoe Pater Moeskroen en Peter Koelewijn erover denken, maar volgens hen zit het er niet in dat zij oud worden. Je hoorde hem bij Timo's Avondshow op Bingo FM. 10:50, leuk dat je erbij bent. En al gezelligheid op de vrijdagavond aan het begin van jouw weekend. Met nu Marlane. Lekkere

Bingo FM, VOF de Kunst, met oude liefde Roesniet. En tijd om even een lokale artiest in het zonnetje te zetten. Want dit is Laura Heijgen, opgegroeid in IJsselstein en er woont ook nog steeds. En je hoort haar met haar nieuwste plaat, In een seconde.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goeiedag. Het is nog onduidelijk of de gebouwen van de Universiteit Utrecht maandag weer open gaan. Sinds gisteren liggen veel systemen van de onderwijsinstelling plat door de grote brand in een datacentrum in Almere. Daardoor werkt onder meer het toegangssysteem niet en zijn de gebouwen van de universiteit dus dicht. Dat geldt voor het overgrote deel van de gebouwen. Ook voor de universiteitsbibliotheken, het universiteitsmuseum en Parnassos. Volgens de universiteit wordt er gewerkt aan het herstel. Zondagmiddag moet duidelijk worden welke systemen het weer doen. Ook moet dan duidelijk zijn of de gebouwen maandag weer open kunnen. Onderwijssoftware Canvas, waar de Hogeschool Utrecht gebruik van maakt, is weer offline gehaald na een nieuwe hack gisteravond. De hackers hebben een ultimatum gesteld tot 12 mei om te onderhandelen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar. Canvas werd eerder deze week ook al gehackt. Bij die aanval werden de gegevens van meer dan 275 miljoen studenten, docenten en onderwijsmedewerkers wereldwijd buitgemaakt. Na een update maakte de Hogeschool Utrecht gisteren weer gebruik van Canvas, maar dat blijkt nu dus toch niet veilig. De nieuwe flexflitsers op de Utrechtse 30 kilometer wegen leiden tot verbazing bij automobilisten. Want RTV Utrecht ontvangt berichten dat ze soms meerdere keren in enkele dagen geflitst worden. De gemeente en het Openbaar Ministerie zeggen dat de flitsers bewust geplaatst zijn op wegen waar de verkeersveiligheid onder druk staat. En een limiet op boetes is er niet. Hardrijders kunnen dus inderdaad vaak geflitst worden als ze te hard blijven rijden. De gemeente, politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat steeds meer automobilisten zullen wennen aan de nieuwe snelheid. En FC Utrecht trainer Ron Jans kan dit weekend een oud eredivisierecord evenaren. Mocht FC Utrecht onder zijn leiding winnen van Ajax, dan evenaart hij het record van meest succesvolle trainer uit de geschiedenis van de eredivisie. Het vorige record stamt uit 1997. Jans heeft dan namelijk 273 overwinningen op zijn naam staan. Net zoveel als Wijlen Bert Jacobs. Mocht Jans ook de laatste wedstrijd tegen Fortuna Sittard winnen, wordt hij zelfs solo-recordhouder. Het weer tot slot. Vanavond klaart het op en wordt het helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 5. Het weekend blijft droog. Er zijn wolken en opklaringen. En het wordt 18 à 20 graden.
0: Timo's Avondshow.

kan me helemaal vinden in de opvatting van Wesley Bronkhorst. Want ik zit ook liever hier dan thuis. Lekker radio maken. Komend half uur nog heel veel fijne muziek. Met zo'n 3A's zijn ze onderweg met hun plaat Kom. Maar eerst deze heb ik voor je van William Burg. Eenzaamheid maakt alle mensen gelijk.

Dat waren de drie A's. Met Kom. En mocht je afgelopen woensdagochtend naar John Schaap hebben geluisterd, dan heb je misschien wel gehoord dat Django Wagner in de uitzending was. We waren vooral lekker over muziek aan het praten, over de zin van het leven, noem maar wat. Maar Django Wagner is ook lekker bezig met muziek aan het uitbrengen. En mocht je meer van hem horen, hoor je dat natuurlijk hier op Bingo FM. Maar ik heb wel een oudje voor hem, voor je. Uit 2011 kwam deze. Je hoort Django Wagner met Waarom ben jij gegaan?

En weet ook jij, aan de andere kant van de radio, dat ik ontzettend trots op jou ben. Je hoorde Gino Schallenberg op Bingo FM met Ik kon geen afscheid nemen. En ja, hoe moeilijk ik afscheid nemen ook vind, ik ga toch het stokje overdragen. Want het is bijna 10 uur en Lars Nicolaas zat te trappelen om jou lekker op bed te leggen. Tot 10 uur vanavond, nee sorry, tot middernacht is hij bij je met heel veel fijne muziek. Ik wens je heel veel plezier met hem. Ook een heel mooi weekend gewenst. En ik spreek je volgende week weer. En ik heb nog Danny, Christiane en Mieke voor je. Met Kom maar in mijn armen, schat.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan. Maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
2: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws, maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een prit van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
1: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
3: Afgelopen woensdag was de Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
1: Ja, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

Hyperventilatie van Antoon hier op de Stadszender van Utrecht. Goedenavond, vrijdag 8 mei, Nabemmer Lawrence. Timo, dankjewel voor jouw twee voorgaande uren. We gaan genieten nu van Nabemmer Lawrence. Twee uurtjes hier op de Stadszender van Utrecht.

Mo, met als je maar bij me bent. Ik ben blij dat je bij me bent, hoor. Tot middernacht op deze vrijdagavond. En misschien ga je wel stappen of misschien ga je wat andere leuke dingen doen. Laat even weten door een appje te sturen naar lawrence@bingofm.nl. Dat zeg ik verkeerd. Te mailen of een appje met onze Bingo FM app. Sylvia Beunis nu, als je voorbij loopt.

een drank die erg gemorst is. Echt onbruikbaar en vervuild zou moeten zijn. Tijdens kermis, dan morst er wel eens iemand. Dus de grond onder het plein is niet zo schoon.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zinzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spaink is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naar bed met Laurens Nicolaas.

Me Love You hoorde je van Gordon en de Replay. Ik bedank voor het luisteren. Dit was de Bamert Lawrence. Een heel fijn weekend. Morgenochtend om 10 uur. Lekker een kopje koffie drinken met Marcel Druijf. Ik ben er zelf weer maandag naar Bamert Lawrence. En met Bingo in de middag. Ik sluit af met Donnie en Senna. Waar blijf je nou? Bye bye.

0: TikTok, TikTok.
1: En god, waar blijf je nou?
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke Hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo non-stop.

als treurende man. Een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje...

0: cafeetje bij ons.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

willen bellen over alles en om niets. Om jou te kunnen zeggen, bedankt mijn grote vriend. Ik zal je missen, waar ik ook ga. Je hebt me trots, blij en dankbaar gemaakt.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Bingo non-stop.